0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.
1: Oh, Father, tell me.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag.

God bless you, God bless you, geliefde. Mijn naam is broeder Felio Sanfisi. En het is mij een voorrecht om u te mogen bedienen vanuit het woord van God. Ik dank de man Gods, mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen, voor de gelegenheid aangeboden. En verder wil ik ook nog eer geven aan alle ouderlingen en diakenen in gemeente Bethel Opperroem. Vanuit deze plaats geef ik ook eer aan alle geestelijke leiders die op dit moment afgestemd zijn. En u als luisteraar, ik heet u van harte welkom. Samen met u wil ik dus gaan in het woord van God. En we zullen het vandaag hebben over het onderwerp liefde. Ik begin met de tekst vanuit Matteüs, hoofdstuk 22. Ik ga niet het hele verhaal lezen, maar ik wil even de context of de situatie, zeg maar, toelichten. Het was namelijk zo dus dat iemand naar koning Jezus ging om te vragen, wat is het hoogste, grootste of belangrijkste gebod? En koning Jezus, die hoorde de vraag en hij gaf natuurlijk ook antwoord daarop. De Bijbel zegt in Matteüs hoofdstuk 22, vers 37 tot en met 39. Jezus zei tegen hem, heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf. Dit eigenlijk, deze tekst en het antwoord van koning Jezus, het benadrukt hoe belangrijk liefde is in de ogen van God. De Bijbel praat ook over liefde. Dat in feite als we ons houden aan het gebod van liefde, hebben we ons eigenlijk gehouden aan alle 10 geboden. Want dat ene gebod gehoorzamen is zo krachtig dat het in feite alle andere 10 bedekt. De vraag die bij u hoogstwaarschijnlijk opgewekt zou kunnen worden is, wat is liefde? Voordat ik antwoord geef op deze vraag, wil ik u meegeven dat het Nieuwe Testament in feite oorspronkelijk in het Grieks geschreven is geworden. En het Griekse woord voor liefde, er wordt onderscheid gemaakt van verschillende vormen van liefde. Enkele daarvan zijn eros, philia, agape enzovoorts. Maar ik wil het met u hebben over de agape liefde. Dat is liefde tussen God en de mens. Liefde vanuit God naar de mens. Deze liefde wordt gedefinieerd ook in de Bijbel. Dus uw vraag, wat is liefde, wordt beantwoord in het boek van 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Vers 4 tot en met 7. Dit is wat de Bijbel zegt over liefde. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij pronkt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwaad niet aan. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles nogmaals verdraagt zij, zegt de Bijbel in 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vers 4 tot en met 7. Dit is een krachtige tekst, volk van God. Dus als we willen weten hoe wij eigenlijk zouden moeten leven, hoe wij liefde zouden moeten praktiseren, hoeven we het niet verder te zoeken dan wat deze Bijbeltekst ons zegt. De liefde is geduldig. Wanneer we geduldig handelen in situaties, wanneer we geduld tonen waar nodig, wanneer we ons beoefenen om mensen van geduld te zijn en niet steeds ongeduldig om te gaan met anderen,
dan zijn we praktisch bezig met een van de vormen van liefde. Met een van de uitingen van liefde, dat is beter gezegd. Dus een geduldig mens is in feite een teken van die mens voldoet aan een van de uitingen van liefde. Een van de andere uitingen, zegt de Bijbel in de tekst die we net hebben gelezen, is dat u vriendelijk bent. Vriendelijkheid is super belangrijk. Uw vriendelijkheid kan iemands dag maken. Uw vriendelijkheid kan een zuur gezicht omtoveren naar een gezicht met de grootste smile die u misschien ooit heeft gezien. Alleen vanwege uw vriendelijkheid. Met uw vriendelijkheid kunt u iemands hart verblijden. Met uw vriendelijkheid kunt u in feite gunst vinden bij mensen waar u misschien geen toegang zou krijgen. Ze geven u toegang vanwege de mate van vriendelijkheid. Door uw vriendelijkheid, stel u heeft een business, zorgt u ervoor dat mensen zich eigenlijk steeds aangetrokken voelen tot u of tot uw business, puur omdat u vriendelijk bent. Mensen gaan weer bij u willen komen. Verder zegt de tekst, de liefde is niet jaloers. Dus de uiting van jaloezie, elke vorm van jaloezie, is eigenlijk geen liefde. Alles wat te maken heeft met jaloezie moeten we achter ons laten. Alles wat te maken heeft met jaloezie moeten we niet najagen. We moeten ze achterlaten. We moeten ze aan de kant zetten. En mocht u jaloezie vinden in uw hart, bid en vraag de Heer om het weg te halen. Vraag de Heer om u te helpen om ermee te dealen. Verder zegt de Bijbel, de liefde pronkt niet. Met andere woorden, u probeert niets te bewijzen. Toch, u probeert niet zich niet beter te stellen dan anderen. U voelt zich niet beter dan anderen. Omdat u weet dat een ieder van toegevoegde waarde is. U behandelt ze zoals u behandeld zou willen worden. Ze is niet opgeblazen. Amen. Ze handelt niet ongepast. En dan vraagt u zich af, maar wat is ongepast? Ongepast is alles behalve, nou niet alles, maar ongepast is handelen op een wijze eigenlijk dat niet juist is, niet correct is. Iets doen wat onjuist is. Amen. Dus dat is een voorbeeld van ongepast zijn. Of ongepast doen. De liefde zoekt zichzelf niet. Met andere woorden, als u iemand bent die steeds zelfzuchtig handelt, die alleen aan uzelf denkt, dat is geen vorm van liefde. Amen. Als u daadwerkelijk liefde in u heeft of liefde in u wilt, moet u loslaten van zo'n mentaliteit. Amen. Dus de liefde zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. U houdt geen dingen op uw hart tegen anderen. Alleen omdat de liefde van God in u woont. Terwijl ik dit zeg, als u als teken ziet of als u ervaart in uw leven dat een van deze dingen zich voordoen, die niet juist zijn, die niet passen in wat eigenlijk liefde is, wil ik u vragen, maak het tot een gebedspunt. Vraag de Heer om u te helpen, zodat deze vormen van liefde zich tot uiting kunnen vinden in uw leven. Zodat deze uitingen eigenlijk, die negatieve uitingen, zoals opgeblazen zijn, verbitterd zijn, alleen op uzelf gericht zijn, vraag de Heer om te helpen met deze dingen. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij. Dit zijn de dingen die eigenlijk belangrijk zijn om te controleren in ons persoonlijk leven wanneer we het hebben over de liefde. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Laat deze tekst uw levensstijl zijn. En als het er nog niet is, bid de Heer om u te helpen om dit woord tot uw realiteit te maken.
Dit is waarmee ik u wilde bemoedigen. Ik wil u een prettige en effectieve week toewensen. God bless you. Tot de volgende keer.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: rustig, tikke rustig, maar iedereen, rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oh, in omwikaman. Waar omwikaman?
1: Ruwa kadabe, ay, go.
0: Hey, tik alasan, go go snel, tik alasan.
1: Hey, wakti,
0: muku wanda kudabe.
1: Oke, Arkino, taye bek, woteke mi.
0: Ja, want daar wat voor mako tekusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Ik ben van Jagba.

0: Modification on LIM.
1: Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
5: Number one.

0: subscribe, hoor en beluister. Number one on Lim on Titulus. Number one.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Hollandban baklád mikam.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: De andere radio.
3: Yeah, yeah. LS en LS. Zabito, we coini, coini, coini, coini. Wow, wat gebeurt er? Ja toch. Zolang hij zapt dat je roko tranga. Het is belangrijk. Dus zet je zorgen aan de kant. Gewoon omdat het kan. Oké. Okay. Ja, ja.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Hier hoor je het anders en beter.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: One more time, you get me, fam.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: MP Records.
2: Kema sagangadu. Di ogo di manda fukuru akina wakabadu eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
3: Okay? Okay?

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
1: Omwikkaman.
0: Oh, in omwikkaman. Waar omwikkaman?
1: Ruwakadabe, ai, go.
0: Hey, dik alasan. Kom we snel, dik alasan.
1: Hey, wacht die. Hoe kom aan dat kudabe? Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
0: Ja, want dan wat voor maak wat ik kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mawasan, goede eerlijk. If I be the abo working for Improser NV.
3: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
4: The notification on Lim.
5: Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.
6: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
1: If ya lobby safe tag him fire lobby me. Take it analyze samanai holy gonigi. Ma terepire tifi konkogi de leitoli. Bebe daimu accident taki hoi gregi money. Me adenki. Baby

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: kreten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The Notification on Lim.
3: Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken. 91.7

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

kis malon tu? Tide. Ta un kondoro baka nga nabaskopu of the well na odofu na di. En abaskopu of tide, dat takso. Yu no mus futrek grond tap sani. E ver na yu ede. En dat wil zeggen, mijn mensen, bekijk niet alles vanuit een donkere bril. Wees in het leven niet te pessimistisch. Je noemt voet de grond op, Sani. Weer naar je ede.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Mayra, Sonja, Nati Demo. Blessings.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: Oh, well, I must need I make a fidi. You love be nice, I mean, one more. Oh, and I say, this am young, I die, holy mina. Nalosimio, this am young, I. Eh, Bosimino, de ache bon food him jang, I. Eh, let me fam holy mina. Nalosimio, this am young, I. Let me fam Bosimino, de ache bon food him jang, I.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Rustig, ik heb rustig, Maidria. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oh, in omwikama.
4: Waar omwikama?
3: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Ongo snel, tik alasan. Hey, wakti. Uku wantar kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi.
4: Ja, want daar kwam voor mako tekusan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
6: Yama?
7: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no more gym.
6: Maar dat had ik je beloofd.
7: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
6: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
7: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
6: Maar ik heb haar eerst beloofd.
7: Is van je moeder? Nee, ma.
6: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
7: Anomoso, fijne dag.
6: Is goed, ma. Hallo, mama.
7: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
6: Nee, mama.
7: Wel, als je bossena €100 eten, zorg dat je doet via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
6: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
7: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oersmal het midden, je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
6: Nog iets, mama?
7: Ja, amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
6: Mama!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is maandag 18 mei. We starten het nieuws met een protest op het ministerie van Openbare Werken. Daar is de ondervoorzitter van de WOO, de werknemersorganisatie Openbare Werken, de heer Menes. Hij heeft vanmorgen een brief voorgelezen aan de werknemers omdat er enige oneenigheid bestaat tussen de voorzitter Michael Salons en de ondervoorzitter, de heer Menes. Wij voeren u terug naar dat moment.
1: De reden waarom we hier staan vandaag is omdat de zaken binnen de werknemersorganisatie niet gaan zoals ze moeten. Er is vrijdag een brief gelanceerd binnen alle groep appen. En de ondervoorzitter is uit de groep appen gehaald door de voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken. En de brief die hij geconcipieerd heeft, luidt als volgt. Geachte heer Menes, hierbij deel ik voor u formeel mede dat het dagelijks bestuur en nog een bestuurslid hedenochtend in spoedvergadering bijeen zijn gekomen in verband met uw functioneren binnen het bestuur van het werknemerorganisatie Openbare Werken. Waarbij de vergadering heeft besloten u per direct te bedanken als bestuurslid. Daarmee ook Brokenguno, wat men bedoelt met het functioneren van meneer Menes. Want alles maar Jasabi, die lid is van de werknemersorganisatie bij Openbare Werken, weet dat Menes altijd gevochten heeft en een rechtvaardige strijd gevochten heeft voor ieder lid van Openbaar Groen.
2: Ja, ja, jawel!
1: Er zijn vele mensen hier die dat kunnen beamen. Maar waarom de voorzitter dit gepend heeft, moet hij alleen weten, maar ik weet het. Hij alleen weet het niet, maar ik weet het ook. De reden waarom hij het geschreven heeft, is omdat ik niet aan zijn pijpen wil dansen. De eerste reden waarom dit geschreven is, het functioneren, is dat omdat de adviezen dat hij me geeft om statuten op te vragen van de ABPM, om de heer Blanker hier af te zetten. Het tweede is dat hij me adviseert om uitschrijvingsbrieven uit te delen aan leden die aangesloten zijn binnen de ABPM en de bond AWOW en de bond ABPOGA. Jullie weten wel wie de voorzitter daarvan is. De heer Greb. En ik werk er niet aan mee. Dus natuurlijk ga ik niet goed functioneren. Milieu mensen.
3: Precies.
1: Nou een man paper en een man wat make you do bepaalde sani en in een doing. Wat gaat hij schrijven? Je functioneert niet goed. Terwijl mijn leden weten hoe ik functioneer.
2: Jawel, jawel.
1: En hier schrijft hij het dagelijks bestuur. Daar zal ik de voorzitter even nu een beetje vakbondscholing geven. Want het dagelijks bestuur bestaat niet uit de voorzitter, de eerste penningmeester, de tweede penningmeester, secretaris midden en de algemene secretaris. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, de eerste penningmeester en de secretaris. Dus deze brief mag hij in zijn linkerboekzak stoppen. Want ik ga er niet mee akkoord. En meer nog, dat ik als ondervoorzitter gekozen ben in een algemene ledenvergadering. Dus als hij me wil afzetten, wat moet hij doen?
2: Een vergadering uitschrijven weer.
1: Hij moet een leden...
2: Vergadering. Verkiezing.
1: Een algemene ledenvergadering uitschrijven.
2: Ja, en het gaat moeilijk zijn.
1: En hij mag niet buiten de algemene ledenvergadering besluiten nemen. Wat? De voorzitter komt hier op Openbaar Groen. En hij gaat naar presentie en hij vraagt naar mijn presentie. Ieder zegt hem, meneer Menes, zijn presentie, hij vrijstelling van dienst vanwege vakbondswerkzaamheden. De voorzitter trekt mijn vrijstelling van dienst op vrijdag in. Vrijdag trekt hier in. En hij me appt en ik hem zeg van, u mag het opnemen met de heer Ramarak. En ik was net nog bij meneer Ramarak en meneer Ramarak zegt van, het klopt niet hoe de voorzitter handelt. Het klopt niet. Het klopt niet. Want ik heb hem niets gezegd wat hij me gevraagd heeft. Ik heb hem alleen gezegd, ja meneer Menes is weer opgebracht op de presentie, want Menes is van openbaar groen. Dus niks nog sa. De voorzitter zegt mij dat mijn leiding en dat ik onwaarheden verklaart terwijl ik alle apps heb. Ik heb alle apps en ik heb alle bewijzen. Maar dan gaan we, eenmaal hij dit heeft ingetrokken, dan gaan we met de statuten werken en de huishoudelijke regels van de werknemerorganisatie Openbare Werken. Dan gaan jullie duidelijk zien dat de voorzitter zijn eigen statuten vertrapt. Samitaki, Godobroko,
2: Siripanya.
1: Godobroko,
2: Siripanya.
1: De statuten zijn hier. Artikel 7 van de statuten, lid 2. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement. Of indien het lid de belangen van de bond schaadt, binnen een maand nadat dit het besluit tot royement of opzegging aan betrokken kenbaar gemaakt is, kan hij in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Dus Damitaking ba. Hij vertrapt zijn eigen regels. In de huisregels, in het huishoudelijk reglement staat duidelijk geschreven dat het bestuur door de leden voor de duur van 4 jaar en bestaat uit 5, het maximaal 9 personen. Dus het is duidelijk aangegeven dat het bestuur 4 jaar geldig is. Nadat moet je verkiezingen uitschrijven. Hoe lang zit deze voorzitter al op die stoel? We gaan het snel even snel door.
2: Ja.
1: Mensen, 43 jaar, want hij was in 2024. 6 mei 2024 was hij in een talkshow met Limbo. En daar heeft hij het ook kenbaar gemaakt. Dat hij al 43 jaar vakbondswerk doet. En hij heeft ook aangegeven dat hij 16 ministers heeft zien gaan en komen. 16. Dan Limbo Aksamantaki. Limbo Aksamantaki. Om mijn bond te drapen. Jeremang, op zijn 18. De voorzitter, ik ben diep teleurgesteld in deze handelwijze van de voorzitter, dat hij zijn eigen statuten vertrapt.
2: Precies.
1: En zijn eigen huishoudelijk reglement ook vertrapt. En dat hij op het ministerie bezig is onze minister verkeerd te adviseren. Omdat jij niemand kan aanzetten om zich uit te schrijven binnen een bond. De persoon heeft zich vrijwillig ingeschreven en de persoon mag zich vrijwillig weer uitschrijven. Dat staat ook in de statuten. Dus je mag niemand aanzetten om zich uit te schrijven. Dus hij vertrapt die regel ook binnen de statuten. En dat ga ik niet accepteren, vandaar dat ik hier sta in jullie midden om jullie duidelijk te maken dat we zo verder niet kunnen werken.
2: Precies.
1: Ja? Precies. Mensen, ik heb een brief gericht naar de voorzitter, naar de minister. De brief luidt. De brief die ik geconcipieerd heb is Paramaribo 19, Paramaribo 18, Paramaribo 18 mei 2026. de voorzitter van de werknemerorganisatie WO, de heer M.L. Salons, ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de Janela Lasmanstraat, nummer 167. Betreft reactie op uw schrijven 15 mei 2026. Geachte voorzitter, ondergetekende de ondervoorzitter van de werknemerorganisatie Openbare Werken, de heer M. Menes, bevestig de ontvangst van uw schrijven van 15 mei 2026, welke via WhatsApp aan mij werd verzonden. Naar kennisneming van, van de inhoud deel ik u mede dat ik mij niet kan verenigen met de strekking en inhoud van uw brief. In uw schrijven stelt u dat ik de organisatie van onjuiste informatie zou hebben voorzien en dat er sprake zou zijn van gebrek aan transparantie en van mijn zijde. Deze beschuldigingen zijn nadrukkelijk van de hand. Aangezien ik nimmer onwaarheden heb verstrekt aan de organisatie of haar leden. Gedurende mijn functioneren binnen de organisatie heb ik steeds met medeweten en toestemming van de organisatie vrijstelling van dienstgenoten ten behoeve van vakbondswerkzaamheden. Deze werkzaamheden heb ik zowel Paramaribo als in de districten naar eer en geweten gevoerd. Binnen het overlegorgaan evenals tijdens bestuursvergadering en overige activiteiten van de organisatie. Voorst wijs ik erop dat ik middels een algemene ledenvergadering op democratische wijze ben gekozen tot ondervoorzitter van de organisatie. Indien er sprake zou zijn van een voorgenomen beëindiging van de samenwerking of van mijn bestuursfunctie, dan dient zulks conform de statuten van de organisatie behandeld en besloten te worden binnen een algemene ledenvergadering, zoals bepaald in artikel 7 lid 2 van de statuten. Daarnaast verzoek ik en eis ik hierbij dat er binnen redelijke termijn een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden middels presentatie van een volledig jaarverslag over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken binnen de organisatie. Tevens verzoek ik dat tijdens deze algemene ledenvergadering, vergadering verkiezingen worden geschreven zodat de leden zich op democratisch wijze uitspreken over de samenstelling en voorzetting van het bestuur van de organisatie. Gezien de ernst van de ontstane situatie verzoek ik u vriendelijk doch dringend om binnen 24 uur na ontvangst van deze brief schriftelijk te reageren op het hierin aangehaalde punten en verzoeken. Ik vertrouw op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet. De voorzitter heeft deze brief van mij gehad vanmorgen. Hij heeft 24 uur om te reageren. If I no reageer, da unusrefi o yeping. Ja? Yeping. Ja? Unusref o yeping. Strijden voor strijd.
2: Unafrede.
1: Strijden voor strijd.

hij is het oneens met de handelswijze van de voorzitter van de WOOW, dat is de heer Michael Salons. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Rabin Parmisser. Hij is de fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée, maar hij is ook de voorzitter van de commissie die belast is met het nader onderzoeken van de drie verzoeken tot in staat van beschuldigingstelling van drie gewezen politieke ambtsdragers. We zullen live met de heer Parmisser praten, omdat er een verzoek is afgewezen door de procureur-generaal. De commissie had een verzoek gedaan aan de PG om de zaken nader toe te lichten en wel mondeling. De procureur-generaal heeft aangegeven alleen schriftelijk met de Nationale Assemblée te willen communiceren. We zullen dan live praten met de heer Parmisser.

0: Goedemorgen, heer Parmeester. U bent live in de uitzending van Nieuws 10. Heer Parmeester, we zullen praten over dat verzoek dat is afgewezen door de procureur-generaal. Heer Parmeester, we vallen direct met de deur in huis. De PG heeft het verzoek afgewezen en wenst alleen schriftelijk met de commissie te communiceren. Heer Parmeester, met de houding van de PG, het standpunt van haar, gaat ze hiermee een stapje te ver?
1: Nou, goedemorgen, Jamal, en luisteraars zeker ook. En je hebt het heel goed gezegd. En het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat ze voor de verdere verduidelijking en schriftelijk willen communiceren. Wij hebben een werkwijze in het parlement dat we stakeholders uitnodigen. En wanneer we stakeholders uitnodigen, dan is het fysiek dat we een aantal zaken even doorpraten. Niet zonder reden heeft de commissie besloten, en dat wil ik benadrukken, om de, het Openbaar Ministerie uit te nodigen. Niet zonder reden. Er is een verzoek hier binnengekomen en daar willen wij eerst goed onderzoek doen. En wanneer we onderzoek doen, komen we bepaalde aspecten tegen. En die aspecten willen we verder verduidelijken. Want heel wat zaken zijn voor ons op zijn minst tegenstrijdig. Als ik de drie dossiers doorneem, zijn heel vaag omschreven. En zo zou ik door kunnen gaan met een aantal punten. Tegen die achtergrond hebben we gemeen om het Openbaar Ministerie uit te nodigen. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat zij dus schriftelijk verder daarover inhoudelijk willen communiceren. Wel nu, als we dat doen, dan gaan we nooit die 90 dagen halen. Want wie zegt mij dat bij het schrijven van het Openbaar Ministerie geen nieuwe vragen weer zullen komen? En zo gaat het door kunnen gaan. En eigenlijk raakt het nu de kern van de zaak, en dat is deze. Het parlement nodigt stakeholders uit. Als al die stakeholders nu gaan zeggen, allemaal, bij al die tientallen wetten die we doen, nee, we gaan schriftelijk communiceren. Wat gaan we dan krijgen? Dan gaan we misschien per jaar maar 3 wetten doen. Want over en weer corresponderen, een hele sama-sama gaat het worden. Ja? Dus, dat is 1. 2. Dat zijn de sprake van 3 machten. En waarbij ik wil ze benadrukken voor iedereen. Het parlement is het hoogste, enige hoogste orgaan van Suriname. En daar moet men niet aan voorbij gaan. Er moet een goede communicatie zijn in de ruimste zin van het woord tussen de 3 machten. En dit brengt een knik in de kabel. En daar heb ik aandacht al voor gevraagd. En u hebt de reacties gelezen, gehoord van verschillende leden. Ja, het merendeel heeft dit hier heel negatief geïnterpreteerd van de commissie. Enkele die niet tot de commissie behoren. Ja, ik weet niet van waar ze de wijsheid halen, want zij hebben het proces niet meegemaakt in depth. Die komen met een andere emotionele invalshoek.

0: maar goed, dat laten we voor hun. Ja, wij willen een goede communicatie hebben. Wij zijn geen rubberen stempel in het parlement. Je stuurt een briefje en dan een document wat voor ons, dat wij bestuderen. Een aantal vragen oproepen en dan moeten we gewoon daarop een ja of nee zeggen. Nee, zo gaat dat niet. We moeten respect hebben voor het parlement. Je moet respect hebben voor parlementariërs, voor hun werk.
1: Ja, heer Parmisser, als we ons toch even beperken tot de drie cases. Ik heb begrepen, u hebt gemaild voor nadere toelichting. Wat is nog onduidelijk voor de commissie? Welke toelichting willen jullie?
0: Nou, er zijn een aantal zaken. Net wat ik zei, er zijn een aantal zaken wat hier vaag omschreven zijn.
1: Zoals?
0: Kan daar verschillende kanten op gaan. Ten tweede, we zien tussen de drie en cases een verschil in benadering. Laat me dat zo reformuleren, anders ga ik in depth op de zaak in en dat is niet de bedoeling.
1: Ja, een verschil in benadering. Misschien kunt u ons toch beter uitleggen wat u daarmee bedoelt.
0: Nou, bij een van de mensen zien we gevangenneming en bij de andere twee niet.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik hoop dat ik heel duidelijk concreet heb aangegeven. Nou, over dat soort zaken wensen wij wat meer informatie, duidelijkheid, zonder dat we inhoudelijk op de zaak ingaan.
1: Ja.
0: Denken we dat we parlementariërs zomaar een besluit nemen? Nee, absoluut niet. Anders hoeven die dingen niet te komen. En het parlement, zeker onder mijn leiding, geen enkele commissie, gaat zich laten misbruiken als een rubberen stempel. Nee, absoluut niet.
1: Ja, ja. Heer Parmisser, maakt u dit voor het eerst mee dat een procureur-generaal niet ingaat op een verzoek van de Nationale Assemblée? Zeker in deze cases?
0: Nee. Ik maak dit voor het eerst mee. Want bij eerdere uitnodigingen is ze wel ingegaan. Toen het ging om de wet rechtelijke macht, waarbij we spraken over een college van procureurs-generaal, et cetera, en dat soort zaken. Daar hebben we hele goede understanding gehad, hele goede communicatie gehad. En in diezelfde sfeer, in alle openheid, met respect voor elkaar, zouden we door willen communiceren, ook over dit onderwerp.
1: Ja, er is inmiddels hierover gesproken in commissieverband. Wat is het standpunt van de commissie?
0: De commissie is laatst bijeengekomen waarbij de brief van de procureur-generaal, dat hebben we doorgenomen. Er zijn verschillende opvattingen. Ik heb gezegd, we gaan niet over een nachteis. Het is een materie waar wij een nachtje over moeten slapen. Intussen heeft iedere commissielid de tijd om hun gedachten rustig over te laten gaan. Ik laat me ook adviseren door verschillende notabele autoriteiten op dit gebied. Ik luister ook naar verschillende interviews gegeven worden over dit onderwerp. En ik denk dat we spoedig als commissie bijeenkomen en dat zullen we een standpunt innemen.
1: Ja.
0: Maar het maakt ons werk niet makkelijk.
1: Ja, na die brief van de PG, die laatste brief van de procureur-generaal, is er nadien nog enige vorm van communicatie geweest tussen commissie en PG?
0: Nee, absoluut niet. Nee, ik heb afgesproken dat we spoedig bijeenkomen. We hebben afgesproken voor dag 22, hè? Dat is in deze dagen, dat de drie heren gehoord zullen worden. Dat schema gaat door, want we moeten rekening houden met 9 juni, de deadline, de 90 dagen.
1: Ja.
0: Dus het werk gaat gewoon door.
1: Ja.
0: En dat zullen we hierover onze beraden in de tussentijd.
1: Ja, de drie heren zullen worden gehoord. Zal dat in een openbare vergadering gebeuren of binnen besloten kring?
0: Dus één gaat eerst een commissie en de mensen horen. Daarna gaat de commissie een verslag uitbrengen aan de huishoudelijke vergadering. En de huishoudelijke vergadering gaat beslissen if en when een openbare vergadering komt. En meestal is het zo dat die beraadslagingen in het openbaar zullen plaatsvinden.
1: Ja.
0: Maar niet het horen van de heren.
1: Ja.
0: Het horen van de heren geschiet op 22 mei. Hier in DNA door de commissie. Uiteraard zijn alle leden welkom.
1: Ja.
0: De commissie hoort, maar leden kunnen altijd daar als naam toehoorders zitten. Dat is mijn werkwijze in mijn commissie.
1: Ja. En heer Parmeester, uiterlijk 9 juni moet de Nationale Assemblée haar oordeel vellen over deze zaak. Ik noem het even zo hoor. Ik noem het even zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Haar oordeel.
0: Ja, ik ga niet oordeel, maar ons acties hebben uitgebracht.
1: Ja. Zijn jullie voldoende voorbereid? Zeker als we kijken naar de tijd. Zijn jullie in staat om een weloverwogen besluit te nemen? Zeker tegen de achtergrond van het afgewezen verzoek van de procureur-generaal.
0: Ja, ja. En als ik kijk naar het schema hoe we het werk hebben uitgezet. Er is één aspect bijgekomen nu met deze houding van het Openbaar Ministerie. Nee, niks gaat ons, denk ik, zoals de stand van zaken nu voorhanden liggen. En ons beletten om op tijd ons eindadvies uit te brengen.
1: Ja, nee. Goed, heer Parmeester. Ik denk dat we het hierop kunnen houden voor vandaag. Ik wil u dan bedanken dat u ons te woord hebt gestaan. En ik zou zeggen, heb je een fijne dag verder.
0: Ja, u ook. En groeten ook aan de luisteraars. Dank u wel. Fijne dag.
1: Yes. Thank you, heer Parmeester. Fijne dag. Zo hebben wij gesproken met de fractieleider van de NDP, tevens de voorzitter van de commissie die belast is met het nader onderzoeken van het verzoek van het Openbaar Ministerie tot in staat van beschuldigingstelling. We hebben gesproken met de heer Rabin Parmeser. We vervolgen dan met de minister van Binnenlandse Zaken, dat is Marinus B. We hebben vanmorgen met hem gesproken omdat de minister onlangs is gestart met een anticorruptiecampagne. In het volgende fragment hoort u meer hierover.
2: Wij hebben allemaal tijdens onze verkiezingscampagne gezegd, stop die corruptie. En natuurlijk gaat het ons niet 100% lukken, dat weten we. Maar we moeten actie ondernemen. Op die laatste corruptie wereldindexlijst staat Suriname op plaats nummer 96 van die 180 landen. En daarmee geeft de wereld aan dat Suriname een van de corruptste landen is ter wereld. Ja? En dat is niet wat we willen, toch? Vooral als we zien, we hebben potentie om dit samen te keren. Natuurlijk, bij die lancering van onze campagne zeggen mensen, ja, anderen zeggen, het gaat niet lukken, het is een utopie. Maar als we niks doen, gaat het inderdaad niet lukken. Ik ken landen waar het wel is gelukt, dus waarom zou het niet bij ons lukken? Maar mijn focus is meer die groep ambtenaren, ja? Want u weet, het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over overheidspersoneel. En wij willen in ieder geval alles in het werk stellen om daartoe een bijdrage te leveren, ja, zodat onze positie in de toekomst verbeterd gaat worden op de lijst. Ik wil praten nu over oil and gas. Maar met een corrupt bestuur gaat het niet lukken. En de president heeft ook vaker hierover gesproken. Dus vanuit mijn verantwoordelijkheid, en ik sluit niet uit dat anderen dit moeten oppakken, vanuit hun verantwoordelijkheid uit. Maar vanuit het ministerie van BISA hebben we gezegd, we gaan dit proberen te tackelen. En we gaan ook werken met andere groeperingen, maatschappelijke groeperingen. Ja, donderdag heb ik al een afspraak met twee groeperingen. Ja, om hierover te praten. Kijk, het gaat om bewustwording. Ja, we gaan niet achter mensen rennen als politie, dat is niet onze rol. Maar we gaan een campagne tegen bewustwording hebben we opgestart. Omdat soms mensen niet eens weten wat corruptie inhoudt. En daarom komen we met, behalve dat we seminars gaan organiseren en zo, met herkenbare filmpjes, schetsjes, waardoor mensen kunnen zeggen, oké, dit is het inderdaad. Hierover was er ooit gesproken. Dus ik doe niet eraan mee. Dat heeft me allemaal bewogen om samen met mijn team, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dit op te pakken.
1: En als we ons beperken tot uw ministerie, in uw periode als minister, welke gevallen van corruptie heeft u allemaal meegemaakt of waargenomen?
2: Nou kijk, ik praat niet eens over het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat de geschiedenis daar ligt. Ja, er is heel veel gesproken in het verleden. Maar wij zeggen, we gaan starten. En ik weet, het is een ongoing proces. Het is niet iets dat ik kan zeggen over 2-3 jaren hebben we geen corruptie meer onder ambtenaren. Nee. Maar we weten dat met onze bewustwordingcampagne we kleine stappen vooruit kunnen maken.
1: En los van uw bewustwordingscampagne, welke andere stappen onderneemt u als minister om corruptie terug te dringen op uw ministerie?
2: Nou, we werken aan processen. Ja, we werken aan procedure, transparant beleid en dat stukje betrokkenheid. Ja, dat zijn allemaal onze pijlers. Maar ook, we gaan heel binnenkort ook zitten met die anticorruptiecommissie. Want we hebben signalen ontvangen van luister, bij onze laatst gehouden seminar hebben we ze niet betrokken. Dus we gaan met ze samenwerken.
1: En u praat over de anticorruptiecommissie. Deze vraag die komt dan bij me op. Hebt u uw vermogen, inkomen en vermogen al vastgelegd bij die commissie, minister?
2: Ik behoorde tot een van de eerste die dat heb gedaan. Dus ik heb niet gewacht op die verruimen van de tijd, nee.
1: Vaak wanneer we over corruptie praten, dan komt dat aspect van interne controle ook bij kijken. Hoe staat het daarmee op uw ministerie?
2: Ja, dus we hebben dat geëvalueerd. Van de week heb ik een afspraak met het hoofd interne controle bij mij. We gaan het versterken. Ja, omdat dat inderdaad heel belangrijk is, zoals jij zelf hebt gesteld. En we gaan ook werken aan een afdeling van kwaliteitszorg, waar we processen zullen blijven bewaken.
1: Minister, als we dan een stapje terug doen, en net als wat u heeft gezegd aan het begin, tijdens de verkiezingsperiode hebben vele mensen geroepen tijdens de campagne om corruptie terug te dringen. Wat vindt u van de aanpak van de huidige regering om corruptie terug te dringen?
2: Het kan beter worden, natuurlijk. De president is heel duidelijk wat dat betreft en ze heeft het al bewezen. Als je in de fout gaat, ook al ben je partijgenoot, ook al ben je iemand die dicht bij haar is, ze gaat je bedanken. Dus dat is een heel goede stap. Zodat mensen weten van luister, ik moet niet in de fout gaan op zo'n manier. Dus dat zijn concrete zaken. Maar we hebben meer dan dat nodig. En ik zeg, we moeten niet wachten totdat het eerst fout gaat. Maar we moeten de mensen aware maken van dat zal de consequentie zijn indien je in de fout gaat. En wij willen ook geen corrupt land. Want als jij steelt en het land gaat kapot, ja, dan heb je gestolen. Jij wordt er rijk van. Maar je kinderen groeien in een arm land op. Begrijp je? Dus dat is niet wat we willen, toch? We willen een heel mooi ontwikkeld land Suriname. Maar elke keer wanneer iemand steelt, steelt hij van ons. Maar ook, u zorgt ervoor dat een schoolboek minder wordt. Ja, u zorgt ervoor dat we zullen blijven klagen als het gaat om onze gezondheidszorg.
1: Minister, bij uw campagne worden er seminars gehouden. Wat kost dat het ministerie allemaal?
2: We doen het heel slim. Ja, ik heb gezegd, in tijden van crisis moet je crisismanagement toepassen. Ja? Bij onze laatste campagne, een seminar, hebben we gekozen voor onze eigen locatie. Dat is NAS-vergaderzaal. Ik heb gezegd, we gaan geen koffie en dergelijke en snacks gebruiken, maar water. Ja, en dus met heel weinig middelen moeten we instaan. om het maximale te halen.
1: En wat is het volgende impetto ten aanzien van deze campagne? Wat mogen we nog verwachten?
2: Dus we gaan eerst met een paar maatschappelijke groeperingen zitten. We willen samenwerken hebben. En we gaan onze seminar evalueren. Dan gaan we een traject vooruit zetten.
1: Marinus B., de minister van Binnenlandse Zaken. We hebben hem gesproken over de bewustwordingscampagne ten aanzien van anti-corruptie, om corruptie tegen te gaan. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de districtscommissaris van Marowijnen Noordoost. Dat is Marvin Vient. We hebben met hem gesproken vanmorgen omdat het districtscommissariaat is ingekomen, samen met derden, om de kosten van een begrafenis te dekken van een verdronken baby.
3: Nou, laat me zeggen dus dat we de melding kregen dat op 7 mei een baby levenloos is aangetroffen in een goot. Wij hebben de politie op afgestuurd en er is een hele onderzoek geweest. Het is in beslag genomen. Na abductie is dus gebleken dus dat het kindje is overleden aan een verdrinking. Het zit zo dus dat het kindje samen met de ouder kind op een onbewaakt moment de straat op wilde gaan. En ze zijn dus over die goot heen gekropen. Ik heb begrepen dus dat die ietsje ouder het wel heeft gehaald, maar dus dat dat kindje moest zijn verdronken. We hebben de moeder, dat is een 16-jarige moeder, op kantoor gehad samen met haar, haar moeder, dus de grootmoeder, en ook de moeder van de vader. En die hebben ons dus benaderd vanwege hun sociaal zwakke positie om hulp te bieden voor het begraven van het kindje. Wat er precies is gebeurd, dat heb ik niet met ze besproken. Deze informatie welke ik heb is dus vermoedelijk vanuit het vermoeden van omstanders. Ik wilde bewust niet vragen daarnaar, omdat ik toch niet geen schuld wilde wijzen aan iemand. In elk geval is het zo, dus dat ik dat in het midden laat en dat we even kijken, of hebben gekeken, hoe we het kindje en de nabestaanden, of hoe we de nabestaanden hebben kunnen helpen.
1: DC, hoe staat het nu met de moeder?
3: Ze hebben in familieverband ervoor gezorgd dat die moeder ondersteund wordt. Ik heb vanuit deze plek goed contact met de mensen. En we proberen daar waar hulp geboden moet worden, met andere netwerken in te spelen.
1: En de mensen zijn hulp bij u komen zoeken en om voor de begrafenis. Het commissariaat heeft het niet alleen gedaan, samen met andere partners. Hoe is dat gebeurd? Wie hebben jullie bereid kunnen vinden om hiermee te ondersteunen?
3: Ja, laat me zeggen dus dat voor mij een pijnlijke realiteit is, hoor. Het is heel erg zwaar en pijnlijk om aan te zien dat sommige families de kosten voor een uitvaart niet kunnen betalen en dat ze geheel en al afhankelijk zijn van hulp. We hebben dat gezien bij, in dit geval, dat de mensen helemaal niets konden bijdragen. Dus we hebben hulp gezocht bij enkele uitvaartverzorgingsbedrijven. U begrijpt dat we hier in Albena zitten, meer dan 100 kilometer verwijderd van Paramaribo. En het transport, dat zal heel veel gaan kosten. De kosten bij het mortuarium, et cetera, et cetera. We hebben dus hulp kunnen vinden bij Adyosida Wang, bij Triple R en bij Domap, allemaal uitvaartverzorgingsbedrijven. Die dus hebben ingespeeld met ieder zijn deel. En vanuit het commissariaat hebben we dan de rest van de kosten betaald. Voor ons was heel belangrijk dat de nabestaanden de gelegenheid krijgen om waardig afscheid te nemen.
1: Aldus de districtscommissaris van Marowijnen Noordoost, Marvin Vient. We hebben met hem gesproken over het feit dat het districtscommissariaat samen met derden de kosten van de uitvaart heeft gedekt. De uitvaart van de onlangs verdronken baby. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Slim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Slim FM, de andere radio.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van maandag 18 mei, krietbanensoep met kip, gevulde soperpok kip, bami met indokip en snoek in oestersaus. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 18 mei. We starten het nieuws met een protest op het ministerie van Openbare Werken. Daar is de ondervoorzitter van de WOO, de werknemersorganisatie Openbare Werken, de heer Menes. Hij heeft vanmorgen een brief voorgelezen aan de werknemers omdat er enige oneenigheid bestaat tussen de voorzitter Michael Salons en de ondervoorzitter, de heer Menes. Wij voeren u terug naar dat moment.
1: De reden waarom we hier staan vandaag is omdat de zaken binnen de werknemersorganisatie niet gaan zoals ze moeten. Er is vrijdag een brief gelanceerd binnen alle groep appen. En de ondervoorzitter is uit de groep appen gehaald door de voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken. En de brief die hij geconcipieerd heeft luidt als volgt. Geachte heer Menes, hierbij deel ik voor u formeel mede dat het dagelijks bestuur en nog een bestuurslid hedenochtend in spoedvergadering bijeen zijn gekomen in verband met uw functioneren binnen het bestuur van het werknemerorganisatie Openbare Werken. Waarbij de vergadering heeft besloten u per direct te bedanken als bestuurslid. Daarmee ook brokken wat men bedoelt met het functioneren van meneer Menes. Want alles maar Jasabi, die lid is van de werknemersorganisatie bij Openbare Werken, weet dat Menes altijd gevochten heeft en een rechtvaardige strijd gevochten heeft voor ieder lid van Openbaar Groen.
2: Ja, ja, jawel!
1: Er zijn vele mensen hier die dat kunnen beamen, maar waarom de voorzitter dit gepend heeft, moet hij alleen weten, maar ik weet het. Hij alleen weet het niet, maar ik weet het ook. De reden waarom hij het geschreven heeft, is omdat ik niet aan zijn pijpen wil dansen. De eerste reden waarom dit geschreven is, het functioneren, is dat omdat de adviezen dat hij me geeft om statuten op te vragen van de ABPM, om de heer Blanker hier af te zetten. Het tweede is dat hij me adviseert om uitschrijvingsbrieven uit te delen aan leden die aangesloten zijn binnen de ABPM en de bond AWOW en de bond ABPOGA. Jullie weten wel wie de voorzitter daarvan is. De heer Greb. En ik werk er niet aan mee. Dus natuurlijk ga ik niet goed functioneren. Milieu mensen.
3: Precies.
1: Nee. Tee unit dance no one man paper en a man one make you do bepaalde sunny en in no one doing. Wat gaat hij schrijven? Je functioneert niet goed. Terwijl mijn leden weten hoe ik functioneer.
2: Jawel, jawel.
1: En hier schrijft hij het dagelijks bestuur. Daar zal ik de voorzitter even nu een beetje vakbondscholing geven. Want het dagelijks bestuur bestaat niet uit de voorzitter, de eerste penningmeester, de tweede penningmeester, secretaris midden en de algemene secretaris. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, de eerste penningmeester en de secretaris. Dus deze brief mag hij in zijn linkerzak stoppen. Want ik ga er niet mee akkoord. En meer nog, dat ik als ondervoorzitter gekozen ben in een algemene ledenvergadering. Dus als hij me wil afzetten, wat moet hij doen?
2: Een vergadering uitschrijven weer.
1: Hij moet een leden...
2: Vergadering. Verkiezing.
1: Een algemene verkiezing leden... Uitschrijven. Vergadering uitschrijven.
2: Ja. En dat gaat moeilijk zijn.
1: En hij mag niet buiten de algemene ledenvergadering besluiten nemen. Wat? De voorzitter komt hier op Openbaar Groen. En hij gaat naar presentie en hij vraagt naar mijn presentie.
4: En ieder zegt hem, meneer Menes, zijn presentie, hij vrijstelt van dienst vanwege vakbondswerkzaamheden. De voorzitter trekt mijn vrijstelling van dienst op vrijdag in. Vrijdag trekt hier in. En hij me appt en ik zeg van, u mag het opnemen met de heer Ramarak. En ik was net nog bij meneer Ramarak en meneer Ramarak zegt van, het klopt niet hoe de voorzitter handelt. Het klopt niet. Het klopt niet. Want ik heb hem niets gezegd wat hij me gevraagd heeft. Ik heb hem alleen gezegd, ja meneer Menes is weer opgebracht op de presentie, want Menes is van openbaar groen. Dus niks nog sa. De voorzitter zegt mij dat mijn leiding en dat ik onwaarheden verklaart terwijl ik alle apps heb. Ik heb alle apps en ik heb alle bewijzen. Maar dan gaan we, eenmaal hij dit heeft ingetrokken, dan gaan we met de statuten werken en de huishoudelijke regels van de werknemerorganisatie openbare werken. Dan gaan jullie duidelijk zien dat de voorzitter zijn eigen statuten vertrapt. Samitaki, Godobroko,
5: Siripanya.
4: Godobroko,
5: Siripanya.
4: De statuten zijn hier. Artikel 7 van de statuten, lid 2. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement. Of indien het lid de belangen van de bond schaadt, binnen een maand nadat dit het besluit tot royement of opzegging aan betrokken kenbaar gemaakt is, kan hij in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Dus Damitaking ba. Hij vertrapt zijn eigen regels. In de huisregels, in het huishoudelijk reglement staat duidelijk geschreven dat het bestuur door de leden voor de duur van 4 jaar en bestaat uit 5, het maximaal 9 personen. Dus het is duidelijk aangegeven dat het bestuur 4 jaar geldig is. Nadat moet je je verkiezingen uitschrijven. Hoe lang zit deze voorzitter al op die stoel? We gaan het snel even, we gaan even snel door.
6: Ja.
4: Mensen, 43 jaar, want hij was in 2024. 6 mei 2024 was hij in een talkshow met Limbo. En daar heeft hij het ook kenbaar gemaakt. Dat hij al 43 jaar vakbondswerk doet. En hij heeft ook aangegeven dat hij 16 ministers heeft zien gaan en komen. 16. Dan Limbo Aksamantaki. Limbo Aksamantaki. Om een bond te drapen. Jereman op zijn 18. De voorzitter. Ik ben diep teleurgesteld in deze handelwijze van de voorzitter. Dat hij zijn eigen statuten vertrapt.
6: Precies.
4: En zijn eigen huishoudelijk reglement ook vertrapt. En dat hij op het ministerie bezig is onze minister verkeerd te adviseren. Omdat jij niemand kan aanzetten om zich uit te schrijven binnen een bond. De persoon heeft zich vrijwillig ingeschreven en de persoon mag zich vrijwillig weer uitschrijven. Dat staat ook in de statuten. Dus je mag niemand aanzetten om zich uit te schrijven. Dus hij vertrapt die regel ook binnen de statuten. En dat ga ik niet accepteren, vandaar dat ik hier sta in jullie midden om jullie duidelijk te maken dat we zo verder niet kunnen werken.
6: Precies.
4: Ja? Precies. Mensen, ik heb een brief gericht naar de voorzitter, naar de minister. De brief luidt. De brief die ik geconcipieerd heb is Paramaribo 19, Paramaribo 18, sorry hoor, Paramaribo 18 mei 2026. de voorzitter van de werknemerorganisatie WOW, de heer M.L. Salons, ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de General Lasmanstraat, nummer 167. Betreft reactie op uw schrijven 15 mei 2026. Geachte voorzitter, ondergetekende de ondervoorzitter van de werknemerorganisatie Openbare Werken, de heer M. Menes, bevestigt de ontvangst van uw schrijven van 15 mei 2026, welke via WhatsApp aan mij werd verzonden. Naar kennisneming van, van de inhoud deel ik u mede dat ik mij niet kan verenigen met de strekking en inhoud van uw brief. In uw schrijven stelt u dat ik de organisatie van onjuiste informatie zou hebben voorzien en dat er sprake zou zijn van gebrek aan transparantie en van mijn zijde. Deze beschuldigingen zijn nadrukkelijk van de hand. Aangezien ik nimmer onwaarheden heb verstrekt aan de organisatie of haar leden. Gedurende mijn functioneren binnen de organisatie heb ik steeds met medeweten en toestemming van de organisatie vrijstelling van dienstgenoten ten behoeve van vakbondswerkzaamheden. Deze werkzaamheden heb ik zowel Paramaribo als in de districten naar eer en geweten gevoerd. Binnen het overlegorgaan evenals tijdens bestuursvergadering en overige activiteiten van de organisatie. Voorst wijs ik erop dat ik middels een algemene ledenvergadering op democratische wijze ben gekozen tot ondervoorzitter van de organisatie. Indien er sprake zou zijn van een voorgenomen beëindiging van de samenwerking of van mijn bestuursfunctie, dan dient zulks conform de statuten van de organisatie behandeld en besloten te worden binnen een algemene ledenvergadering, zoals bepaald in artikel 7 lid 2 van de statuten. Daarnaast verzoek ik en eis ik hierbij dat er binnen redelijke termijn een algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden middels presentatie van een volledig jaarverslag over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken binnen de organisatie. Tevens verzoek ik dat tijdens deze algemene vergadering verkiezingen worden geschreven zodat de leden zich op democratisch wijze uitspreken over de samenstelling en voorzetting van het bestuur van de organisatie. Gezien de ernst van de ontstane situatie verzoek ik u vriendelijk doch dringend om binnen 24 uur na ontvangst van deze brief schriftelijk te reageren op het hierin aangehaalde punten en verzoeken. Ik vertrouw op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet. De voorzitter heeft deze brief van mij gehad vanmorgen. Hij heeft 24 uur om te reageren. If I no reageer, da unus refi o yeping. Unus refi o yeping. Ja? Unus ref o yeping. Strijden voor strijd.
2: Una vrede.
4: Strijden voor strijd.
2: Una vrede.
4: Ik bedank ieder voor je aanwezigheid. En we zijn ready voor de tweede fase. Tweede fase gaan we opschalen. Want dan gaan we hoofdkantoor ook meenemen.
0: Meneer Menes, de ondervoorzitter van de bond, bij het ministerie van Openbare Werken. Hij is het oneens met de handelswijze van de voorzitter van de WOOW, dat is de heer Michael Salons. We vervolgen deze nieuwsuitzending. met Rabin Parmisser. Hij is de fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée. Maar hij is ook de voorzitter van de commissie die belast is met het nader onderzoeken van de drie verzoeken tot in staat van beschuldigingstelling van drie gewezen politieke ambtsdragers. We zullen live met de heer Parmisser praten, omdat er een verzoek is afgewezen door de procureur-generaal. De commissie had een verzoek gedaan aan de PG om de zaken nader toe te lichten en wel mondeling. De procureur-generaal heeft aangegeven alleen schriftelijk met de Nationale Assemblée te willen communiceren. We zullen dan live praten met de heer Parmisser.

0: Goedemorgen, Jamal.
1: Goedemorgen, heer Parmeester. U bent live in de uitzending van Nieuws 10. Heer Parmeester, we zullen praten over... dat verzoek dat is afgewezen door de procureur-generaal.

0: het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat ze voor de verdere verduidelijking en schriftelijk willen communiceren. Wij hebben een werkwijze in het parlement dat we stakeholders uitnodigen. En wanneer we stakeholders uitnodigen, dan is het fysiek dat we een aantal zaken even doorpraten. Niet zonder reden heeft de commissie besloten, en dat wil ik benadrukken, om het Openbaar Ministerie uit te nodigen. Niet zonder reden. Er is een verzoek hier binnengekomen en daar willen wij eerst goed onderzoek doen. En wanneer we onderzoek doen, komen we bepaalde aspecten tegen. En die aspecten willen we verder verduidelijken. Er zijn heel wat zaken zijn voor ons op zijn minst tegenstrijdig. Als ik de drie dossiers doorneem, zijn heel vaag omschreven. En zo zou ik door kunnen gaan met een aantal punten. Tegen die achtergrond hebben we gemeen om het Openbaar Ministerie uit te nodigen. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat zij dus schriftelijk verder daar onze inhoudelijk willen communiceren. Wel nu, als we dat doen, dan gaan we nooit die 90 dagen halen. Want wie zegt mij dat bij het schrijven van het Openbaar Ministerie geen nieuwe vragen weer zullen komen? En zo gaat het door kunnen gaan. En eigenlijk raakt het nu de kern van de zaak, en dat is deze. Het parlement nodigt stakeholders uit. Als al die stakeholders nu gaan zeggen, allemaal, bij al die tientallen wetten die we doen, nee, we gaan schriftelijk communiceren, wat gaan we dan krijgen? Dan gaan we misschien per jaar maar drie wetten doen. Want over en weer corresponderen, een hele sama-sama gaat het worden. Ja? Dus, dat is één. Twee. Dat is de sprake van drie machten. En waarbij ik wil ze benadrukken voor iedereen. Het parlement is het hoogste, enige hoogste orgaan van Suriname. En daar moet men niet aan voorbij gaan. Er moet een goede communicatie zijn in de ruimste zin van het woord tussen de drie machten. En dit brengt een knik in de kabel. En daar heb ik aandacht al voor gevraagd. En u hebt de reacties gelezen, gehoord van verschillende leden. Ja, het merendeel heeft dit hier heel negatief geïnterpreteerd van de commissie. Enkele die niet tot de commissie behoren. Ja, ik weet niet van waar ze de wijsheid halen, want zij hebben het proces niet meegemaakt in depth. Die komen met een andere emotionele invalshoek, maar goed, dat laten we voor hun. Ja, wij willen een goede communicatie hebben. Wij zijn geen rubberen stempel in het parlement. Je stuurt een briefje en dan een document wat voor ons bij bestuderen een aantal vragen oproept. En dan moeten we gewoon daarop een ja of nee zeggen. Nee, zo gaat dat niet. Je moet respect hebben voor het parlement. Je moet respect hebben voor parlementariërs, voor hun werk.
1: Ja, heer Parmisser, als we ons toch even beperken tot de drie cases. Ik heb begrepen, u hebt gemaild voor nadere toelichting. Wat is nog onduidelijk voor de commissie? Welke toelichting willen jullie?
0: Nou, er zijn een aantal zaken. Net wat ik zei, er zijn een aantal zaken wat heel vaag omschreven zijn.
1: Zoals?
0: Kan daar verschillende kanten op gaan. Ten tweede, we zien tussen de drie en cases een verschil in benadering. Laat me dat zo reformuleren. Anders ga ik in depth op de zaak in en dat is niet de bedoeling.
1: Ja. En een verschil in benadering. Misschien kunt u ons toch beter uitleggen wat u daarmee bedoelt.
0: Nou, bij een van de mensen zien we gevangenneming. En bij de andere twee niet.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik hoop dat ik heel duidelijk concreet heb aangegeven. Nou, over dat soort zaken wensen wij wat meer informatie, duidelijkheid, zonder dat we inhoudelijk op de zaak ingaan.
1: Ja.
0: Denken we dat we parlementariërs zomaar een besluit nemen? Nee, absoluut niet. Anders hoeven die dingen niet te komen. En het parlement, zeker onder mijn leiding, geen enkele commissie, gaat zich laten misbruiken als een rubberen stempel. Nee, absoluut niet.
1: Ja, ja. Heer Parmisser, maakt u dit voor het eerst mee dat een procureur-generaal niet ingaat op een verzoek van de Nationale Assemblée? Zeker in deze cases?
0: Nee, ik maak dit voor het eerst mee. Want bij eerdere uitnodigingen is ze wel ingegaan. Toen het ging om de

0: hoe je het weer, de wet de rechtelijke macht waarbij je was sprake over een college van procureurs-generaal, et cetera, en dat soort zaken. We hebben een hele goede understanding gehad, hele goede communicatie gehad. En in diezelfde sfeer, in alle openheid, met respect voor elkaar, zouden we door willen communiceren, ook over dit onderwerp.
1: Ja, er is inmiddels hierover gesproken in commissieverband. Wat is het standpunt van de commissie?
0: De commissie is laatst bijgekomen waarbij de brief van de procureur-generaal, dat hebben we doorgenomen. Er zijn verschillende opvattingen. Ik heb gezegd, we gaan niet over een nachteis. Het is een materie waar wij een nachtje over moeten slapen. Intussen heeft iedere commissielid de tijd om hun gedachten rustig over te laten gaan. Ik laat me ook adviseren door verschillende notabele autoriteiten op dit gebied. Ik luister ook naar verschillende interviews gegeven worden over dit onderwerp. En ik denk dat we spoedig als commissie bijeenkomen en dat zullen we een standpunt innemen.
1: Ja.
0: Maar het maakt ons werk niet makkelijk.
1: Ja. Na die brief van de PG, die laatste brief van de procureur-generaal, is er nadien nog enige vorm van communicatie geweest tussen commissie en PG?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb afgesproken dat we spoedig bijeenkomen. We hebben afgesproken voor dag 22, hè, dat is in deze dagen, dat de drie heren gehoord zullen worden. Dat schema gaat door. Want we moeten rekening houden met 9 juni, de deadline, de 90 dagen.
1: Ja.
0: Dus het werk gaat gewoon door.
1: Ja.
0: En dat zullen we hierover onze beraden in de tussentijd.
1: Ja, de drie heren zullen worden gehoord. Zal dat in een openbare vergadering gebeuren of binnen besloten kring?
0: Dus één gaat eerst een commissie en de mensen horen. Daarna gaat de commissie een verslag uitbrengen aan de huishoudelijke vergadering. En de huishoudelijke vergadering gaat beslissen if en when een openbare vergadering komt. En meestal is het zo dat die beraadslagingen in het openbaar zullen plaatsvinden.
1: Ja.
0: Maar niet het horen van de heren.
1: Ja.
0: Het horen van de heren geschiedt op 22 mei hier in DNA door de commissie. Uiteraard zijn alle leden welkom.
1: Ja.
0: De commissie hoort, maar leden kunnen altijd daar als toehoorders zitten. Dat is mijn werkwijze in mijn commissie.
1: Ja. En heer Parmisser, uiterlijk 9 juni moet de Nationale Assemblée haar oordeel vellen over deze zaak. Ik noem het even zo hoor. Ik noem het even zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Haar oordeel.
0: Ja, ik ga niet oordeel, maar ons acties hebben uitgebracht.
1: Ja. Zijn jullie voldoende voorbereid? Zeker als we kijken naar de tijd. Zijn jullie in staat om een weloverwogen besluit te nemen? Zeker tegen de achtergrond van het afgewezen verzoek van de procureur-generaal.
0: Ja, ja. En als ik kijk naar het schema hoe we het werk hebben uitgezet. Er is één aspect bijgekomen nu met deze houding van het Openbaar Ministerie. Nee, niks gaat ons, denk ik, zoals de stand van zaken nu voorhanden liggen. En ons beletten om op tijd ons eindadvies uit te brengen.
1: Ja, nee. Goed, heer Parmisser. Ik denk dat we het hierop kunnen houden voor vandaag. Ik wil u dan bedanken dat u ons te woord hebt gestaan. En ik zou zeggen, hebt u een fijne dag verder.
0: Ja, u ook. En groeten ook aan de luisteraars. Dank u wel. Fijne dag.
1: Yes. Thank you, heer Parmisser. Fijne dag. Zo hebben wij gesproken met de fractieleider van de NDP, tevens de voorzitter van de commissie die belast is met het nader onderzoeken van het verzoek van het Openbaar Ministerie tot in staat van beschuldigingstelling. We hebben gesproken met de heer Rabin Parmisser. We vervolgen dan met de minister van Binnenlandse Zaken, dat is Marinus B. We hebben vanmorgen met hem gesproken omdat de minister onlangs is gestart met een anticorruptiecampagne. In het volgende fragment hoort u meer hierover.
2: Wij hebben allemaal tijdens onze verkiezingscampagne gezegd, stop die corruptie. Ja, natuurlijk gaat het ons niet 100% lukken, dat weten we. Maar we moeten actie ondernemen. Op die laatste corruptie wereldindexlijst staat Suriname plaats nummer 96. Ja, van die 180 landen. En daarmee geeft de wereld aan dat Suriname een van de corrupte landen is ter wereld. Ja, en dat is niet wat we willen, toch? Vooral als we zien, we hebben potentie om dit samen te keren. Natuurlijk, bij die lancering van onze campagne zeggen mensen, ja, anderen zeggen, het gaat niet lukken, het is een utopie. Maar als we niks doen, gaat het inderdaad niet lukken. Ik ken landen waar het wel is gelukt, dus waarom zou het niet bij ons lukken? Maar mijn focus is meer die groep ambtenaren, ja? Want u weet, het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over overheidspersoneel. En wij willen in ieder geval alles in het werk stellen om daartoe een bijdrage te leveren. Ja, zodat onze positie in de toekomst verbeterd gaat worden op de lijst. Kijk, we praten nu over oil and gas. Maar met een corrupt bestuur gaat het niet lukken. En de president heeft ook vaker hierover gesproken. Dus vanuit mijn verantwoordelijkheid, en ik sluit niet uit dat anderen dit moeten oppakken, vanuit hun verantwoordelijkheid uit. Maar vanuit het ministerie van BISA hebben we gezegd, we gaan dit proberen te tackelen. En we gaan ook werken met andere groeperingen, maatschappelijke groeperingen. Ja, donderdag heb ik al een afspraak met twee groeperingen. Ja, om hierover te praten. Kijk, het gaat om bewustwording. Ja, we gaan niet achter mensen rennen als politie, dat is niet onze rol. Maar we gaan een campagne tegen bewustwording hebben we opgestart. Omdat soms mensen niet eens weten wat corruptie inhoudt. En daarom komen we met, behalve dat we seminars gaan organiseren en zo, met herkenbare filmpjes, schetsjes. Waardoor mensen kunnen zeggen, oké, dit is het inderdaad. Hierover was er ooit gesproken. Dus ik doe niet eraan mee. Dat heeft me allemaal bewogen om samen met mijn team, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dit op te pakken.
1: En als we ons beperken tot uw ministerie, in uw periode als minister, welke gevallen van corruptie heeft u allemaal meegemaakt of waargenomen?
2: Nou kijk, ik praat niet eens over het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat de geschiedenis daar ligt. Ja, er is heel veel gesproken in het verleden. Maar wij zeggen, we gaan starten. En ik weet, het is een ongoing proces. Het is niet iets dat ik kan zeggen, over 2-3 jaren hebben we geen corruptie meer onder ambtenaren. Nee. Maar we weten dat met onze bewustwordingcampagne we kleine stappen vooruit kunnen maken.
1: En los van uw bewustwordingscampagne, welke andere stappen onderneemt u als minister om corruptie terug te dringen op uw ministerie?
2: Nou, we werken aan processen. Ja, we werken aan procedure, transparant beleid en dat stukje betrokkenheid. Ja, dat zijn allemaal onze pijlers. Maar ook, we gaan heel binnenkort ook zitten met die anticorruptiecommissie. Want we hebben signalen ontvangen van luister, bij onze laatst gehouden seminar hebben we ze niet betrokken. Dus we gaan met ze samenwerken.
1: En u praat over de anticorruptiecommissie. Deze vraag die komt dan bij me op. Hebt u uw vermogen, inkomen en vermogen al vastgelegd bij die commissie, minister?
2: Ik behoorde tot een van de eerste die dat heb gedaan. Dus ik heb niet gewacht op die verruimen van de tijd, nee.
1: Vaak wanneer we over corruptie praten, dan komt dat aspect van interne controle ook bij kijken. Hoe staat het daarmee op uw ministerie?
2: Ja, dus we hebben dat geëvalueerd. Van de week heb ik een afspraak met het hoofd interne controle bij mij. We gaan het versterken. Ja, omdat dat inderdaad heel belangrijk is, zoals jij zelf hebt gesteld. En we gaan ook werken aan een afdeling van kwaliteitszorg, waar we processen zullen blijven bewaken.
1: Minister, als we dan een stapje terug doen, en net als wat u heeft gezegd aan het begin, tijdens de verkiezingsperiode hebben vele mensen geroepen tijdens de campagne om corruptie terug te dringen. Wat vindt u van de aanpak van de huidige regering om corruptie terug te dringen?
2: Het kan beter worden, natuurlijk. De president is heel duidelijk wat dat betreft en ze heeft het al bewezen. Als je in de fout gaat, ook al ben je partijgenoot, ook al ben je iemand die dicht bij haar is, ze gaat je bedanken. Dus dat is een heel goede stap. Zodat mensen weten van luister, ik moet niet in de fout gaan op zo'n manier. Dus dat zijn concrete zaken. Maar we hebben meer dan dat nodig. En ik zeg, we moeten niet wachten totdat het eerst fout gaat. Maar we moeten de mensen aware maken van dat zal de consequentie zijn indien je in de fout gaat. En wij willen ook geen corrupt land. Want als jij steelt en het land gaat kapot, ja, dan heb je gestolen. Jij wordt er rijk van. Maar je kinderen groeit in een arm land op, begrijp je? Dus dat is niet wat we willen, toch? We willen een heel mooi ontwikkeld land Suriname. Maar elke keer wanneer iemand steelt hij van ons. Maar ook, u zorgt ervoor dat een schoolboek minder wordt. Ja, u zorgt ervoor dat we zullen blijven klagen als het gaat om onze gezondheidszorg.
1: Minister, bij uw campagne worden er seminars gehouden. Wat kost dat het ministerie allemaal?
2: We doen het heel slim. Ja, ik heb gezegd, in tijden van crisis moet je crisismanagement toepassen. Ja? Bij onze laatste campagne, een seminar, hebben we gekozen voor onze eigen locatie. Dat is NAS-vergaderzaal. Ik heb gezegd, we gaan geen koffie en dergelijke en snacks gebruiken, maar water. Ja, en dus met heel weinig middelen moeten we in staat zijn om het maximale te halen.
1: En wat is het volgende in petto ten aanzien van deze campagne? Wat mogen we nog verwachten?
2: Dus we gaan eerst met een paar maatschappelijke groeperingen zitten. We willen samenwerken hebben. En we gaan onze seminar evalueren. Dan gaan we een traject vooruitzetten.
1: Marinus B., de minister van Binnenlandse Zaken. We hebben hem gesproken over de bewustwordingscampagne ten aanzien van anticorruptie, om corruptie tegen te gaan. We vervolgen deze nieuwsuitzending met de districtscommissaris van Marowijnen Noordoost. Dat is Marvin Vient. We hebben met hem gesproken vanmorgen omdat het districtscommissariaat is ingekomen, samen met derden, om de kosten van een begrafenis te dekken van een verdronken baby.
3: Nou, laat me zeggen dus dat we de melding kregen dat op 7 mei een baby levenloos is aangetroffen in een goot. Wij hebben de politie op afgestuurd en er is een hele onderzoek geweest. Het is in beslag genomen en na abductie is dus gebleken dus dat het kindje is overleden aan een verdrinking. Het zit zo dus dat het kindje samen met de ouder kind op een onbewaakt moment de straat op wilde gaan. En ze zijn dus over die goot heen gekropen. Ik heb begrepen dus dat die ietsje ouder het wel heeft gehaald, maar dus dat het kindje moest zijn verdronken. We hebben de moeder, maar het is een 16-jarige moeder. op kantoor gehad samen met haar, haar moeder, dus de grootmoeder. En ook de moeder van de vader. En die hebben ons dus benaderd vanwege hun sociaal zwakke positie om hulp te bieden voor het begraven van het kindje. Wat er precies is gebeurd, dat heb ik niet met ze besproken. Deze informatie welke ik heb is dus vermoedelijk vanuit het vermoeden van omstanders. Ik wilde bewust niet vragen daarnaar, omdat ik toch niet geen schuld wilde wijzen aan iemand. In elk geval is het zo, dus dat ik dat in het midden laat en dat we even kijken, of hebben gekeken hoe we het kindje en de nabestaanden, of hoe we de nabestaanden hebben kunnen helpen.
1: DC, hoe staat het nu met de moeder?
3: Ze hebben, ze zijn in familieverband, hebben ze dus ervoor gezorgd dat die moeder ondersteund wordt. Ik heb vanuit deze plek goed contact met de mensen. En we proberen daar waar hulp geboden moet worden, met andere netwerken in te spelen.
1: En de mensen zijn hulp bij u komen zoeken. En om voor de begrafenis. Het commissariaat heeft het niet alleen gedaan. Samen met andere partners. Hoe is dat gebeurd? Wie hebben jullie bereid kunnen vinden om hiermee te ondersteunen?
3: Ja, laat me zeggen dus dat voor mij een pijnlijke realiteit is hoor. Het is heel erg zwaar en pijnlijk om aan te zien dat sommige families de kosten voor een uitvaart niet kunnen betalen. En dat ze geheel en al afhankelijk zijn van hulp. We hebben dat gezien bij, in dit geval dat de mensen helemaal niets konden bijdragen. Dus we hebben hulp gezocht bij enkele uitvaartverzorgingsbedrijven. Ik begrijp dat we hier al binnen zitten. Meer dan 100 kilometer verwijderd van Paramaribo. En het transport, dat zou heel veel gaan kosten. De kosten bij het mortuarium, et cetera, et cetera. We hebben dus hulp kunnen vinden bij Adyosida Wang, bij Triple R en bij Domap, allemaal uitvaartverzorgingsbedrijven, die dus hebben ingespeeld met ieder zijn deel. En vanuit het commissariaat hebben we dan de rest van de kosten betaald. Voor ons was heel belangrijk dat de nabestaanden de gelegenheid kregen om waardig afscheid te nemen.
1: Aldus de districtscommissaris van Marowijne Noordoost, Marvin Vient. We hebben met hem gesproken over het feit dat het districtscommissariaat samen met derden de kosten van de uitvaart heeft gedekt. De uitvaart van de onlangs verdronken baby. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: gewoon tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: By restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van maandag 18 mei, krietbanensoep met kip, gevulde soperpok kip, bami met indokip en snoek in oestersaus. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247, take-out only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: todo taxo.
1: Arkis malon tu, tide, ta un kondoro bakanangan abeskopu of the well na odofuna di. En abeskopu of tide, dat taxo. You no mus futrek grond tap sani. E ver na you ede. En dat wil zeggen, mijn mensen, bekijk niet alles vanuit een donkere bril. Wees in het leven niet te pessimistisch. Je noemt het voet de grond op, Sani. Weer naar je ede. Shoo.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Bakkieweg tussen Agenoriaweg en Habibweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt.
7: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser safety through innovation.
8: Snew Productions presents
9: another one.
8: Challenge is de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van Snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Theater Thalia. Kaarten op de website van Snieuw.sr.
10: Middag jou wel.
11: Hoi mama.
12: Hallo Shelle. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
12: Ja. Josinwa 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van Josinwa 100 euro.
10: euro dan?
11: Ik zei 50 euro, mama, 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat die brada is een gym naar 100 is een.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar hier en dan, in zin van jouw Western Union, die Appengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
11: Ja, maar ik weet, ik doe het.

Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Emily Alvarenstraat tussen Edna Gravenbergstraat en Draaikeverstraat, Albertine Putscherstraat, Fransje Gomesstraat, Albertina Rijsselstraat, Edna Gravenbergstraat, Loopkeverstraat, Kopra Keverstraat, Lichtkeverstraat, Draaikeverstraat, Spiegelkeverstraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.

0: Bete, Atakidis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

18 mei. Verhaarde goedemiddag. Lieve dames en beste heren. Er is tijd voor een nieuwe BT.

Weet ik al eens maar odi tapa bagan na die zie, dames en heren. Ik ben Clifton Michael Limburg. Compleet met Ratan. Zo doen we deze aflevering van Baganatori. Die amoede Baganadisi. We zijn op 91.7. En op limfmc.com. Daar hebben we de feest, de internetradio. En natuurlijk voor de mensen die willen kijken. Je mag kijken, piepen, gluren, alles. Op de site, de pagina. Inbrengend dag eigenlijk, Mirobok, ooit dat hier hebben gedaan, maar. Ik ga je zeggen, hoe langer heeft Mirobok gekomen, kan je best kiemen. Ik ben zelf ook een beetje langzaam maar zeker verslaafd geraakt aan dat ding. Net als bij jullie. Ik kan ook niet zonder Baganatori. Het is mijn saus. Mijn echte saus. Ik ben blij dat u er bent en bedankt voor alle beterschapswensen. Hey go. Weliswaar hier en daar even niezen en verkara zijn. Te veel snot. Maar ja, het is onderdeel van alles hoor. Isabi, dus we don't worry about me, zou Marty Robbins hebben gezongen. Don't worry about me. Het gaat wel goed, komt goed. Af en toe mijn krabbanekkie. Maar dat mag je niet storen. Als het me niet lukt om op tijd mijn microfoon uit te schakelen, dan ga ik het zo moeten krabben. Ik ben blij dat u er bent en dat jullie luisteren. We groeten de mensen. Alla safe grondtapo. Minozap PD en zo deelf grondtapo you there. Isabi, maar toch weer taku odi en me winsuno. Wang, prettige luisterstemming. Je weet, Baganatori is apart. Het is geen nieuws. Wij hebben hier het besluit genomen van Limbo if you know there, Baganatori no there. Dat doen we de achtergronden bij het nieuws. En dan gaan we Jamal niet forceren met de mensen die Limbo gaan zoeken in hem. Dat doen we gewoon achtergronden in het nieuws. En Baganatori, dat zal maar zijn. Baganatori staat op het leef intussen. Dus dat is nou eenmaal een gegeven. Maar we zien wel hoe ver we komen. Ik heb later op de middag studio gasten. Mijn bijing attaki voor die Bagana. Alvast met het volgende. Want de meteo... Nee, ik heb de mensen die jarig zijn nog niet eens gefeliciteerd. Ik ben bij Jela Sassari. De mensen die jarig zijn vandaag, van harte gefeliciteerd. De mensen die ziek zijn, beterschap. En de Wasabiwa sterfgeval natuurlijk ook. Heel veel kracht die aan die mensen toegewenst. Ik ga je zeggen, de Mafu Meteo Dienst, de Marat Taiguno. Dat ook aan begin stel op. In de nacht van maandag op dinsdag. Dus later in Amusum Blabakatoa Fjuru. Want er komt een golf deze kant op. En het gaat gepaard met regen, windstoten, onweer, Isabi. Alles en nog wat. Alles met veel neerslag en zo. Wat we de afgelopen... wat we 2 weken terug hebben gehad op zondag. En de man Taiguno dat dit zal 2 maal zijn. Het zal erger zijn. Dus medio die is meldo nog ba. Natuurlijk. Wat zeg je? Je gaat niet veel kunnen doen natuurlijk. Vooral die gebieden waar... Sa Awatra eigenlijk juist... Nosaka ete als gevolg van de afgelopen dagen... Da wat er nog zaga ete, dan nou ete wat lage kon. Natuurlijk ga je niet veel kunnen doen. Af je tikkie slag. Tenminste, niemand kan tegen de natuur vechten, laat me dat zeggen.
En de man openbare werken van ons, de man probeert haar haal want to go through hier en daar. Maar geloof me, daar alleen op je Instagram komt, toen gaan we echt onder water lopen. En geloof me, ik weet best wel hoe irritant het is. Maar door de jaren heen, miserabel lopen onder hoor. In mijn ouderlijk huis, maar weinig straat naar standaard. Drap in naar standaard vanwege het deel dat hij van ons mee lag hier toen zie. Ik weet nog dat we daar een keer. Want een beetje alleen vader wat jaar is. Ik dacht dat het 19. Of tussen 85 en 89. Motaye. Ja, zei je. Was het Biji Alef Fadong? Dat was het ergste wat ik heb gezien in mijn leven. Jaren 80. Tussen 85 en ik dacht 89, 88. En wat dat zijn priet kon je dan ook zo en zijn kota Bajari en zijn zo'n heer gebied. Dat even boven je knie in je huis. Volgens mij helemaal, je weet dat navel zou een beetje overdreven zijn. Maar het is onvoorstelbaar alleen dat hij. Daarna natuurlijk weer vaker onder water. Maar niet zo zwaar als die dat hij. Eigenlijk bij mijn schrijving, maar ik kan niet exact zeggen welk jaar het was. Maar misschien kunnen we het vinden in de boeken van de meteo. Die is wanneer het zo, wanneer dat zo'n zware, Isabel, echt een zware. Zware neerslag. Maar in Bataigunen dus Gitamara. Wat je kan doen is natuurlijk alvast ervoor zorgen dat je niet te veel schade gaat leiden. Begin alvast je apparaat wat hoger te zetten. Isabi, alleen vloermat.

0: dat onder water, dan ga je daarvan opkijken. Dus je moet tenminste dingen een beetje hoger opzetten en rekening houden met het feit, want die man taigunu, taka alo kong. En ja, we hebben kritiek op alles, maar dat is misschien ook goed. Dan houden we de zaak op scherp. Maar in deze, sabi, de man leg u uit alleen okong, de man leg u uit taku kan begin stel op, a bigi wint owai. En eigenlijk heb je het al ervaren vanmorgen. Als je even naar buiten kijkt, dan ga je even inderdaad zien hoe bedrukt het eventjes is. Langzaam maar zeker zullen we dat punt bereiken. Dus het mag ons niet verrassen en verbazen. Ja, we hopen dat de instanties hebben ingespeeld op wat komen zal. En ik hoop niet, dames en heren, dat met instantie bedoel ik ook onderwijs, hoor. Even alleen kong we nog geforceerd hebben, chitak de musgaskoro. Zeker die gebieden waar we weten dat de scholen onder water lopen. Forceer de mensen niet dat kinderen op school moeten komen om dan om 9 en 10 uur opgehaald te worden, want daar is niks mee bereikt. Wij hebben gesproken, dames en heren, in aanloop naar wat is aangekondigd met het hoofd van de meteodienst. Sinds jaar en dag zit Dwight daar, Dwight Samuel. Dwight is daar vanaf vanaf Kankan 3. En Dwight leg u uit precies wat doen, dames en heren, Nanga Tamara.
1: De taak van de meteodienst is om vooraf te waarschuwen.
0: Ja, maar dat weten we al toch.
1: Misschien de bewoordingen in de waarschuwing of alert eigenlijk, die is uitgezonden, brengt misschien veel verwarring of heeft mensen aan het schrikken gebracht. Maar het gaat gewoon om, let op, we verwachten een storing die voorbij gaat en hij zal wat neerslag brengen. Misschien wel een zware bui met onweer en ook harde windstoten. Dat was eigenlijk de context en de bedoeling van dat bericht. Ik kan nu zeggen dat we in feite met de neerslag die we nu al hebben, dat in feite al de passage is van die storing. Dus volgens de berekeningen zou die pas vanavond voorbij gaan. Maar we zien dat we nu al die as eigenlijk van die storing voorbij gaan. Dus het gaat er gewoon op erom dat we van tevoren als publiek, als Suriname, beginnen te wezen erop dat we een storing hebben en die storing gaat ervoor zorgen dat we neerslag zullen krijgen. En dus ook dat het gepaard kan gaan met onweer en eventueel windstoten.
2: Als ik u goed heb begrepen, is hij al een beetje voorbij. Snap ik het goed?
1: Niet een beetje. Ik zei die as is voorbij. Elke storing heeft zijn eigen karakteristieken. En bij deze is het weer eigenlijk de neerslag, om het gemakkelijk te zeggen, achter die as. En volgens de analyses is die as al boven Suriname en krijgen we nu dus het weer, dat de neerslag die gepaard gaat met deze storing nu al. In de middaguren verwachten we toch nog een versterking ervan, maar dat is zover als we invloed kunnen krijgen van zonlicht, want zonlicht, die vanwege de warmte die je dan krijgt, creëer je meer onstabiliteit en dat kan dus maken dat we weer dus onweerswolken gaan krijgen.
0: Ja, dus wat hij uitlegt, heel kort, is dat we eigenlijk die tere, er is die tere, dames en heren, die we dus nog moeten krijgen. Dwight Samuel, hij is hoofd van de meteodienst over de weersverwachtingen morgen. Oké, we gaan nou naar, ja, de gasten zijn er tegen 3:15. Laten we eens hopen dat we het toch wel halen met de dingen die we hebben uitgezet. U weet, er speelt nu wat met de procureur-generaal in de Nationale Assemblée. Allemaal sabi dat openbaar ministerie, waarde PG

leiding aan geeft. Die mannen hebben dus, of het instituut, het orgaan, ze hebben, zoals dat moet gebeuren met ambtsdragers en gewezen ambtsdragers, gevraagd om 3 ex-ministers.

0: Hold the hub. If we tap one button and say, Chucha, give me a round, I'm not confused, say, Chucha. No, me, every year she spoke. But can it be fair? If no, I'm not going to be able to do vorige week nog hebben we dit ding besproken. Zo, dat ding op te blazen was mijn eerste item met alle hype en enthousiasme. Dan kom je die lachen, je twijfelt.
1: Daarom. Want misschien is het daadwerkelijk zo erg. Want de bewoordingen van die man. Ik kan, ja.

0: Hallo. Hey, Fabra. Ja, het kan niet.
1: Dus
0: check ik knop even. Waar? Het kan niet, man. Goed, dat is een keer.
2: Daar zijn we.

0: De taak van de mediodienst is om vooraf te waarschuwen. Het is misschien de bewoordingen in de waarschuwing of alert eigenlijk, die is uitgezonden, brengt misschien veel verwarring of heeft mensen aan het schrikken gebracht, maar het gaat gewoon om van, hey, let op, we verwachten een storing die voorbij gaat en hij zal wat neerslag brengen, misschien wel een zware bui met onweer en ook harde windstoten. Dat was eigenlijk de context en de bedoeling van dat bericht. Ik kan u zeggen dat we in feite met de neerslag die we nu al hebben, dat in feite al de passage is van die storing. Dus volgens de berekeningen zou die pas vanavond voorbij gaan. Maar we zien dat we nu al die as eigenlijk van die storing voorbij gaan. Dus het gaat er gewoon op erom dat we van tevoren als publiek, als Suriname, beginnen te wezen erop dat we een storing hebben en die storing gaat ervoor zorgen dat we neerslag zullen krijgen. En dus ook dat het gepaard kan gaan met onweer en eventueel windstoten.
1: Als ik u goed heb begrepen, is hij al een beetje voorbij. Snap ik het goed?
0: Niet een beetje. Ik zei, die as is voorbij. Elke storing heeft zijn eigen karakteristieken. En bij deze is het weer, eigenlijk de neerslag, om het gemakkelijk te zeggen, achter die as. En volgens de analyses is die as al boven Suriname. En krijgen we nu dus het weer, de neerslag die gepaard gaat met deze storing nu al. In de middaguren verwachten we toch nog een versterking ervan. Maar dat is zover als we invloed kunnen krijgen van zonlicht. Want zonlicht, die vanwege de warmte die je dan krijgt, creëer je meer onstabiliteit. En dat kan dus maken dat we weer dus onweerswolken gaan krijgen. Maar dus dat wordt verwacht in de middaguren dan weer.
1: En hoeveel regenval mogen we verwachten om en bij?
0: Zo, dat is nu moeilijk te zeggen. Ten eerste gaat het te maken hebben met de locatie waar je zal meten. En de snelheid waarmee deze onweerswolken eigenlijk in die omgeving gaan. Maar als ik heb geen verwachting qua hoeveelheid neerslag, hoor. Dus laat me dat wel gewoon zo op die manier zeggen.
1: Dus dat is er niet. Hoe lang zal dit onweer aanhouden? Ik hoorde volgens mij de minister nog praten over een El Niño. Hoe lang zal die aanhouden?
0: Oké, twee dingen. Wanneer we praten over deze storingen, gaat om een golfstoring. Dan volgens de eerste berekeningen zullen we nog wat invloed van hebben morgen. En daarna neemt die invloed af. Dan denk ik dat we weer wat relatief droge dagen of rustigere dagen tegemoet mogen zien. Totdat we weer zo'n golfstoring krijgen. Laat me direct erbij vermelden. Deze periode van het jaar kenmerkt zich door de passage van zulke golfstoringen. Afhankelijk van de atmosfeer op dat moment zal dus bepalen als het gunstig is voor deze. Ik had het erover dat die golfstoring, zoals deze die voorbij gaat, normaal is voor deze periode van het jaar. We zullen gedurende deze periode eigenlijk tot 1 november regelmatig passages hebben van golfstoringen. Maar afhankelijk van de atmosferische toestand op dat moment zal het bepalend zijn als we veel neerslag krijgen of geen neerslag, of dat die ver naar het noorden voorbij gaat, waardoor we geen invloed van zullen hebben. Dus dat is ten aanzien van deze golfstoring.
2: Dwight Samuel van de meteodienst, mensen, onze verontschuldigingen. We hebben dus net te maken gehad met een van de hinderlijke stroomschommelingen of stroomonderbrekingen, waardoor we dus eruit lagen voor een paar seconden. Dus we zijn er weer. Nee, de storm is er nog niet zoals de meeste mensen dat vroegen. Ik heb dus gewoon snel dat gesprek van Samuel ingeschoven om de draad weer op te pakken. Irritant is het, want het brengt je helemaal uit je flow. Maar goed, het is nou eenmaal zo, we leven in Suriname. Laat me snel doorgaan, want het brengt alles in de war. Want ik heb juist verschoven de mensen van de studiogasten. En die komen dus nog hier, maar ik heb nog twee interessante vraaggesprekken. Het volgende onderdeel heeft te maken met de kwestie PGDNA. De commissie, dames en heren, die de boel voorbereidt voor wat betreft de in staat van beschuldiging stelling of niet in DNA. Die commissie heeft dus aan de procureur-generaal gevraagd: mevrouw, zou u naar het parlement willen komen voor een nadere toelichting op de stukken die door u zijn opgestuurd? En de PG heeft dus gezegd: geen denken aan. Als je iets wil weten, klim in de pen, schrijf het en dan schrijf ik terug. Maar ik kom niet daar bij jullie zitten. En dit heeft gezorgd voor een enorme spanningsveld. We hebben de verschillende reacties gehoord, ook hier op deze zender, in het nieuws. Ook in de achtergronden bij het nieuws en in retrospectie. Nou, wij laten u twee uiteenlopende meningen horen. Wie we nog niet gehoord hebben, is de fractieleider van de NDP, meneer Parmisser. Dit is wat hij ons gezegd heeft enkele minuten terug.
0: Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat ze voor de verdere verduidelijking en schriftelijk willen communiceren. Wij hebben een werkwijze in het parlement dat we stakeholders uitnodigen. En wanneer we stakeholders uitnodigen, dan is het fysiek dat we een aantal zaken even doorpraten. Niet zonder reden heeft de commissie besloten, en dat wil ik benadrukken, om het Openbaar Ministerie uit te nodigen. Niet zonder reden. Er is een verzoek hier binnengekomen en daar willen wij eerst goed onderzoek doen. En wanneer we onderzoek doen, komen we bepaalde aspecten tegen. En die aspecten willen we verder verduidelijken. Er heel wat zaken zijn voor ons op zijn minst tegenstrijdig. Als ik de drie dossiers doorneem, zijn heel vaag omschreven. En zo zou ik door kunnen gaan met een aantal punten. Tegen die achtergrond hebben we gemeen om het Openbaar Ministerie uit te nodigen. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat zij dus schriftelijk verder daarover inhoudelijk willen communiceren. Wel nu, als we dat doen, dan gaan we nooit die 90 dagen halen. Want wie zegt mij dat bij het schrijven van het Openbaar Ministerie geen nieuwe vragen weer zullen komen? En zo gaat het door kunnen gaan. En eigenlijk raakt het nu de kern van de zaak, en dat is deze. Het parlement nodigt stakeholders uit. Als al die stakeholders nu gaan zeggen, allemaal, bij al die tientallen wetten die we doen, nee, we gaan slechts schriftelijk communiceren, wat gaan we dan krijgen? Dan gaan we misschien per jaar maar 3 wetten doen. Want over en weer corresponderen, een hele sama-sama gaat het worden. Ja? Dus, dat is 1. 2. Dat zijn de sprake van 3 machten. En waarbij ik wil ze benadrukken voor iedereen. Het parlement is het enige hoogste orgaan van Suriname. En daar moet men niet aan voorbij gaan. Er moet een goede communicatie zijn in de ruimste zin van het woord tussen de 3 machten. En dit brengt een knik in de kabel. En daar heb ik aandacht al voor gevraagd. En u hebt de reacties gelezen, gehoord van verschillende leden. Ja, het merendeel. Ja, heeft dit hier heel negatief geïnterpreteerd van de commissie. Enkele die niet tot de commissie behoren. Ja, ik weet niet van waar ze de wijsheid halen, want zij hebben het proces niet meegemaakt in depth. Die komen met een andere emotionele invalshoek, maar goed, dat laten we voor hun. Ja, wij willen een goede communicatie hebben. Wij zijn geen rubberen stempel in het parlement. Je stuurt een briefje en dan een document wat voor ons, waarbij we bestuderen, een aantal vragen oproept. En dan moeten we gewoon daarop een ja of nee zeggen. Nee, zo gaat dat niet. Je moet respect hebben voor het parlement. Je moet respect hebben voor parlementariërs, voor hun werk.
1: Ja. Heer Parmisser, als we ons toch even beperken tot de drie cases. Ik heb begrepen, u hebt gemaild voor nadere toelichting. Wat is nog onduidelijk voor de commissie? Welke toelichting willen jullie?
0: Nou, er zijn een aantal zaken, net wat ik zei. Er zijn een aantal zaken wat heel vaag omschreven zijn.
1: Zoals?
0: Kan daar verschillende kanten op gaan. Ten tweede, we zien tussen de drie en, cases een verschil in benadering. Laat me dat zo reformuleren. Anders ga ik in-depth op de zaak in en dat is niet de bedoeling.
1: Ja, en een verschil in benadering. Misschien kunt u ons toch beter uitleggen wat u daarmee bedoelt.
0: Nou, bij een van de mensen zien we gevangenneming. En bij de andere twee niet.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik hoop dat ik heel duidelijk concreet heb aangegeven. Nou, over dat soort zaken wensen wij wat meer informatie, duidelijkheid, zonder dat we inhoudelijk op de zaak ingaan.
1: Ja.
0: Denken we dat we parlementariërs zomaar een besluit nemen? Nee, absoluut niet. Anders hoeven die dingen niet te komen. En het parlement, zeker onder mijn leiding, geen enkele commissie, gaat zich laten misbruiken als een rubberen stempel. Nee, absoluut niet.
1: Ja, ja. Heer Parmisser, maakt u dit voor het eerst mee dat een procureur-generaal niet ingaat op een verzoek van de Nationale Assemblée? Zeker in deze cases?
0: Nee, ik maak dit voor het eerst mee. Want bij eerdere uitnodigingen is ze wel ingegaan. Toen het ging om de wet rechtelijke macht, waarbij je was sprake over een college van procureurs-generaal, et cetera, en dat soort zaken. Daar hebben we een hele goede understanding gehad, hele goede communicatie gehad. En in diezelfde sfeer, in alle openheid, met respect voor elkaar, zouden we door willen communiceren, ook over dit onderwerp.
1: Er is inmiddels hierover gesproken in commissieverband. Wat is het standpunt van de commissie?
0: De commissie is laatst bijgekomen waarbij de brief van de procureur-generaal, dat hebben we doorgenomen. Er zijn verschillende opvattingen. Ik heb gezegd, we gaan niet over een nachteis. Het is een materie waar wij een nachtje over moeten slapen. Intussen heeft iedere commissie dit. Ja, en de tijd om hun gedachten rustig over te laten gaan. Ik laat me ook adviseren door verschillende notabele autoriteiten op dit gebied. Ik luister ook naar verschillende interviews gegeven worden over dit onderwerp. En ik denk dat we spoedig als commissie bijeenkomen en dat zullen we een standpunt innemen.
1: Ja.
0: Maar het maakt ons werk niet makkelijk.
1: Ja. Na die brief van de PG, die laatste brief van de procureur-generaal, is er nadien nog enige vorm van communicatie geweest tussen commissie en PG?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb afgesproken dat we spoedig bijeenkomen. We hebben afgesproken voor ik dacht 22, hè, dat is in deze dagen, dat de drie heren gehoord zullen worden. Dat schema gaat door, want we moeten rekening houden met 9 juni, de deadline, de 90 dagen.
1: Ja.
0: Dus het werk gaat gewoon door.
1: Ja.
0: En dan zullen we hierover onze beraden in de tussentijd.
1: Ja, de drie heren zullen worden gehoord. Zal dat in een openbare vergadering gebeuren of binnen besloten kring?
0: Dus één gaat eerst een commissie en de mensen horen. Daarna gaat de commissie een verslag uitbrengen aan de huishoudelijke vergadering. En de huishoudelijke vergadering gaat beslissen if en wanneer een openbare vergadering komt. En meestal is het zo dat die beraadslagingen in het openbaar zullen plaatsvinden.
1: Ja.
0: Maar niet het horen van de heren.
1: Ja.
0: Het horen van de heren geschiet op 22 mei. Hier in DNA door de commissie. Uiteraard zijn alle leden welkom.
1: Ja.
0: De commissie hoort, maar leden kunnen altijd daar als zijn toehoorders zitten. Dat is mijn werkwijze in mijn commissie.
1: En heer Parmisser, uiterlijk 9 juni moet de Nationale assemblée haar oordeel vellen over deze zaak. Ik noem het even zo hoor. Ik noem het even zo.
3: Ja.
1: Haar oordeel.
3: Ja, ik ga niet oordeel, maar ons acties hebben uitgebracht.
1: Ja. Zijn jullie voldoende voorbereid? Zeker als we kijken naar de tijd. Zijn jullie in staat om een weloverwogen besluit te nemen? Zeker tegen de achtergrond van het afgewezen verzoek.
3: En als ik kijk naar het schema hoe we het werk hebben uitgezet. Er is één aspect bijgekomen nu met deze houding van het Openbaar Ministerie. Nee, niks gaat ons, denk ik, zoals de stand van zaken nu voorhanden liggen. En ons beletten om op tijd ons eindadvies uit te brengen.
2: De meningen zijn verdeeld, dus over deze case nogmaals, waarbij de PG dus zegt, nee, ik kom niet daar bij jullie zitten om geen enkele vraag te beantwoorden. Schrijven. En als je geschreven hebt, dan schrijf ik terug. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, wat uw mening is. Heeft ze gelijk? Moet ze inderdaad, ik wil niet zeggen zich aanmelden, dat wil ik niet zeggen, maar moet ze ingaan op het verzoek vanuit de commissie om nader in te gaan op wat op papier staat. Want blijkbaar komt men er niet helemaal uit. En heeft men dus graag dat de PG de zaak verder komt uitleggen, aangeven. En als er misschien enkele vragen, andere vragen zijn, nabranders, dat die dus aan de PG worden voorgelegd. Maar daar heeft ze dus geen zin in. Sommige mensen zeggen, ik kan dat begrijpen. Ik kan begrijpen dat ze, of ik ben het hier helemaal mee eens. Eva Vrootaki, nee, we gaan dat ding op papier vastleggen. Een van de deskundigen, vanaf donderdag zijn we hiermee bezig. En die hoort ook in andere uitzendingen, andere programma's, de reacties van de verschillende mensen die erover zouden kunnen praten. Meester Erwin Kanhai heeft ook de behoefte om zijn licht over te laten schijnen. En wij hebben hem de ruimte geboden om zulks te doen. En u hoort.
4: Luister, ik ga ervan uit.
2: Ja, meester, die komt eraan. U hoort de reactie van meester Erwin Kanhai.
4: Luister, ik ga ervan uit dat we in onze assemblee geen hersenloze visjes hebben die in olie rondzwemmen. Daar ga ik van uit. Als ik de PG was, was ik ook niet gegaan. Ik had ze gezegd, studiebrieven voor mij, ik had je uitleggen waarom. Studievragen voor me, dan zal ik kijken wat ik beantwoord en wat ik niet beantwoord. Want als de PG was gegaan, dan zou ik mijn collega's die die drie mensen vertegenwoordigen, onmiddellijk adviseren om een exceptie op te werpen. Omdat die procureur-generaal, die heeft bijgedragen tot het besluit en daarmee het proces heeft geïnfecteerd. Dat zou ik alvast aan de advocaat van de drie mensen waarvan er in staat van beschuldiging is gevraagd, direct adviseren. Dat is één. Een tweede punt is, de drie mensen hebben nog niet de status van verdachte. Ze krijgen die status pas wanneer ze in staat van beschuldiging zijn gesteld. Dat betekent dat de procureur-generaal niet al haar kruid gaat verschieten op dit moment door vragen te gaan beantwoorden waarmee een verdachte inzicht krijgt in het verder tactisch verloop van het verhoor. En dus, ik zou dat niet doen. Want als je die vragen schriftelijk opstuurt, dan kan die procureur-generaal ook selecteren en zeggen, deze vragen ga ik beantwoorden en die andere niet. Wat zegt de wet in staat van beschuldiging zelf? Ik kom straks op die constitutionele vraagstukken.
2: Maar even, als ze daar zou zitten en een bepaalde vraag zou gesteld worden waarvan ze de overtuiging heeft, net wat u zegt, deze vraag kan ik niet beantwoorden, anders breng ik mezelf en het hele proces in een moeilijke positie. dan kan ze toch ook ter plaatse zeggen... Nee, deze vraag ga ik niet kunnen beantwoorden en het ook nog beargumenteren waarom niet.
4: Dat gaan ze niet ter plaatse doen. Omdat dat het besluitvormingsproces volgens de wet in staat van beschuldigingsstelling ligt bij de Nationale Assemblee. En wat moeten ze toetsen? Ze moeten toetsen als door het in staat van beschuldiging stellen de openbare orde of het maatschappelijk belang gestoord zou worden. Dat staat gewoon zo in die wet, toch? Oké. Dat is wat de procureur-generaal niet kan beoordelen, maar de Nationale Assemblee wel. En waarom heeft die wetgever dat gedaan? Ik ga u een voorbeeld geven. Neem bijvoorbeeld... Laten we een gek voorbeeld nemen, hoor. Neem meneer Bronto. Wanneer hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld... en het is niet mijn wijze van redenering, maar... alle aanhangers van de PL op straat komen... Dat kan alleen de Nationale Assemblée beoordelen. De procureur-generaal niet. Bovendien, de procureur-generaal moet zich voorbereiden... op het bewijs dat ze kan leveren. En dat gaat ze niet doen wanneer ze daar verhoord wordt. Maar erger nog, wanneer de procureur-generaal daar is... bij en verhoord wordt door die commissie... heeft ze meegedaan aan het besluitvormingsproces voor de Nationale Assemblée. En daarmee heb je dat hele proces geïnfecteerd. Je hebt in een voorfase race, dan zou ik dat bij de rechter zeggen, luister naar rechter. Deze zaak stinkt van alle kanten, omdat de procureur-generaal, die daartoe niet bevoegd is, heeft meehelpen denken om het besluitvormingsproces te concretiseren. En dat zou... het hele proces verder, het verder verloop bij de rechter van dit proces zou het infecteren. Omdat dat mag die procureur-generaal niet kijken. Die drie constitutionele organen, die mensen zeggen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke, maar die mogen wel met elkaar praten. Maar waarover mogen ze praten? Omdat tegenwoordig dat ding van scheiding der machten bestaat niet. In de moderne wereld heb je een spreiding van die machten. Geen scheiding, maar een spreiding van die machten. Wat betekent dat? Dat betekent dat die drie machten wel met elkaar mogen praten. Maar die rechterlijke macht mag niet met de uitvoerende macht praten over zaken die zij bij zich hebben. Je procedeert tegen de staat. Er zijn veel processen die tegen de staat lopen. Het zou wat moois worden wanneer die rechter gezellig crushes met iemand van de uitvoerende macht over zaken die bij hun zijn, gaan delibereren. Dat zou niet mogen. Maar waar ze wel over mogen praten, dat zijn beleidszaken. Beleidszaken, dat mogen die drie machten, omdat ze wel met elkaar moeten praten. Ze moeten altijd met elkaar praten. Maar ze mogen niet wanneer er zaken zijn die volgens de constitutie bij iemand thuis hoort, dat die de andere macht gaat helpen in het nemen van het besluit.
2: Wacht even.
4: Die indruk mag niet gewekt worden.
2: Waar gaat het precies eigenlijk bij u om? Ik wil het goed begrijpen. Gaat het erom? Luister, je gaat die vragen niet beantwoorden, of je gaat de vragen wel beantwoorden?
4: Kijk, wanneer ze daar zit... Wanneer de procureur-generaal daar lijfelijk zit, dan heeft ze meegeholpen om dat besluitvormingsproces vast te stellen.
2: En als ze schriftelijk heeft gereageerd?
4: Als ze schriftelijk heeft gereageerd, dan selecteert ze zelf wat ze wel en wat ze niet doet. Misschien beantwoordt ze geen van die vragen. Buitendien zegt die wet. Die wet zegt, je moet niet dat hele dossier voor die assembleeleden sturen, want ze mogen niet gaan in de beoordeling van de zaak. Daartoe zijn ze niet bevoegd.
2: Maar als DNA-lid zou ik, wat het gaat om iemands... Ik zeg het zo hoor. Stel dat de doodstraffen erop zo staan. Dan zou het gaan om iemands leven, iemands kop. Nou gaat het om iemand in het gevangen gooien. Als DNA-lid wil ik wel heel goed voorbereid voorbereid zijn alvorens ik ja of nee zeg. En dat, en dat betekent dat ik alle ter zake liggende documenten goed onder ogen moet krijgen en goed moet begrijpen. Als ik ze heb gelezen en ik ze niet begrijp, wil ik ze wel voorleggen aan de persoon die ze heeft opgestuurd.
4: Ja, maar je moet ook kijken wat die wet zegt. Die wetgever heeft gezegd tot welke beoordeling je mag komen. Het is niet zo dat jij zelf nu invulling gaat geven aan wat jij zelf hebt gemaakt als wetgever. Je hebt als wetgever gezegd toen je die wet maakte, onder Venetiaan. Want die wet in staat van beschuldigingstelling, was speciaal gemaakt om één persoon te vervolgen. Daar hadden ze zelf, waren ze zelfs vergeten om een tweede instantie. En na die invulling, nadat ik zelf een exceptie had opgeworpen over de, een tweede instantie, je weet dat de dat OAS gezegd heeft dat de belangen van die bepaalde verdachte, ik ga die naam niet noemen want het heeft geen zin, van die bepaalde verdachte ernstig zijn geschonden omdat in de wet in staat van beschuldigingstelling er geen tweede instantie was. Oké, hou dat vast. Die wetgever zelf heeft gezegd, dus jij zelf hebt gezegd waartoe jij bevoegd bent en wat de procureur-generaal moet doen. In die wet staat het precies zo. De procureur-generaal moet een transcript sturen en de waarvan zij vindt dat de mensen verdacht worden. En dan moet de Nationale Assemblee, die moet beoordelen als die wet in staat van beschuldigingstelling, als daarmee de openbare orde en of rust gestoord zou worden. Dat is het enige wat ze moeten doen. Meer dan dat moeten ze niet doen. En het bespreken wat ik ernstig vind, het bespreken van organen die genoemd zijn in de constitutie door leden van de Nationale Assemblee, dat vind ik op zich al ernstig. Ik vind dat in het openbaar gewoon zo bespreken, ik vind dat ernstig. Want dat die organen met elkaar moeten praten, wanneer dit afgerond is, dan praat over beleidszaken met de andere organen van de constitutie, andere instituten die genoemd zijn in de constitutie. Maar openlijk bespreken zo, weet je, daarmee schaadt je het imago van die instituut. Niet de imago van de persoon, want met de mevrouw zelf, daar wil ik niet eens over praten, want dat is van voorbijgaande aard. Die mevrouw die vandaag daar zit, morgen zit er een andere meneer of mevrouw, weet ik veel wie. Maar het gaat schaadt niet het imago van dat instituut. Dat, daarmee moet je uitkijken. Want door het zo openlijk en in het openbaar het bespreken daarvan, dat is ernstig. Terwijl eigenlijk, naar mijn mening, heeft dat orgaan alleen gedaan wat die wetgever zelf heeft gezegd wat je moet doen en wat je niet moet doen. Het staat in die wet in staat van beschuldigingstelling wat ze moet sturen en welke bevoegdheid die wetgevende macht heeft om te oordelen als het ja of nee is. Je moet die mensen horen, je moet ze oproepen voor verhoren en je moet oordelen. Je moet een oordeel geven als het verdere vervolgen van iemand of om die persoon in staat van beschuldiging te stellen gevaar kan opleveren voor de openbare orde en rust. Weet je, bijvoorbeeld, laat me toch maar een ander voorbeeld geven hoor. En het is een stom voorbeeld, maar om het te illustreren. Wanneer bijvoorbeeld meneer Noor Mohammed is islambeleider, wanneer met de in staat van beschuldiging van hem alle islambeleiders op straat zouden komen, dan moet die Nationale Assemblee zeggen, nee, het kan niet. Maar dat instituut van de procureur kan dat niet beoordelen. Alleen de Nationale Assemblee kan dat beoordelen. Dat zegt die wetgever. Dus je moet checken, controleren, als door het in staat van beschuldiging stellen, de openbare orde hebben. Dat is het enige wat je moet, waarover je oordeel moet geven.
2: Maar de laatste tijd lijkt het, lijkt de relatie rechterlijke macht, wetgevende macht, misschien soms ook uitvoerende macht, op een vrij gespannen relatie. Het lijkt wel een powerplay, hè? Jij bent niet in de positie om mij te sommeren om me aan te melden bij jou.
4: Nee, dat heb ik niet uit die brief begrepen. Ik zeg alleen wat ik in de pers heb gelezen, hoor. Ik ga niet insinueren. Zij zegt, stuur me die vragen op maar ik ga niet voor dat verhoor komen daar in de Nationale Assemblee. En dat, ik vind die mening, volgens mij heeft het niets te maken met desavoueren. Het heeft te maken met wat die wetgever heeft gezegd. Zij mag niet meedoen aan dat besluitvormingsproces van die wetgever. Zij mag daar niet aan meedoen. Als ze dat zou doen, ik kan je zeggen, Cliff, ik zou die collega's van me, die deze drie mensen vertegenwoordigen als hun advocaat, zou ik direct zeggen, adviseren, werpen jullie bij de rechter exceptie op dat het proces niet op de juiste wijze tot stand is gekomen, dat het in strijd met de wet tot stand is gekomen. Dat zou ik hebben gedaan, strafrechtelijk bezien.
2: Maar intussen is de tijd niet de bondgenoot van het geheel, want op 9 juni moet DNA een besluit nemen. Wat als DNA nou zegt van, nou, we kunnen niet verder omdat wij niet vinden dat wij de vragen schriftelijk moeten doorsturen daar. Dan krijg je een soort padstelling, toch?
4: Je krijgt helemaal die padstelling. Daarom zei ik je aan het begin, ik ga ervan uit dat het geen visjes, hersenloze visjes zijn die in olie rondzwemmen, toch in hun blik.
2: Hmm.
4: Daar ga ik van uit, die 51 mensen zijn toch niet hersenloos. Laat ze die wet lezen. Op zijn minst moeten ze kunnen, want zij maken die wet. Laat ze die wet lezen. Die wet in staat van beschuldigingsstelling. En kijken welke bevoegdheid zij aan zichzelf hebben gegeven. Welke bevoegdheid heeft die wetgever zichzelf gegeven? Wat moeten ze oordelen? Ze mogen niet eens inhoudelijk over. En wanneer de procureur-generaal daarvoor een gesprek gaat en inhoudelijk met die mensen gaat praten, dan begrijp je toch dat ik, als ik de advocaat ben van een van die mensen, dat ik onmiddellijk aan de rechter ga zeggen: rechter, verklaar dat proces, omdat dat proces vanaf het begin af aan in die besluitvorming reeds een fout is. En dat daarmee dat proces compleet geïnfecteerd is. En dat die mensen buiten dat het Openbaar Ministerie nu reeds niet moet worden ontvangen als ze die zaak naar de rechter zouden brengen. Begrijp je? Maar dat is één punt. Een ander punt is, kijk, je hebt verhoortactieken en verhoortechnieken wanneer je een strafzaak onderzoekt. En wanneer je reeds bij dat eerste verhoor veel te veel inzage aan iemand geeft die de status van verdachte nog niet heeft, want ze krijgen die status pas wanneer ze in staat van beschuldiging zijn gesteld. Wanneer je ze te veel prijs geeft, dan begrijp je dat je het verder verhoren, dat wordt bemoeilijk. Want je hebt te veel informatie gegeven aan die verdachte. Informatie waarvan hij nog niet op de hoogte had mogen zijn.
2: Je laat in je kaarten kijken. Maar even een vraag hoor, misschien begrijp ik het niet. Moet je het zien als een verhoor? Want dat leek me nogal te zwaar woord.
4: Nee, het is je kan de PG niet verhoren tenzij de PG een strafbaar feit heeft gepleegd.
2: Ja,
4: het horen.
2: Ja.
4: Het gaat om de PG horen. Maar weet je, door het horen, Cliff, neemt ze deel aan dat besluitvormingsproces van de Nationale Assemblee.
2: Ja.
4: Dat is één. Een tweede punt is, laten we kijken wat die wetgever zelf heeft gezegd in die wet in staat van beschuldigingsstelling. Waarover mag jij een oordeel geven? Weet je dat dingen als, ze heeft de Nationale Hoogste Staatscollege gedistavueerd. Grote woorden, maar niet zeggend. En als je een probleem hebt met die mevrouw, of die meneer die daar zit, als PG, als je een probleem hebt, ga zitten en doe wat die wetgever je heeft gezegd. Wil die mevrouw weghalen? Stuur dat verzoek waar je naartoe moet. Dat staat alles allemaal in de wet waar naartoe je moet sturen. En als je,
2: Naar de waarnemend president van het Hof. Naar de president van het Hof.
4: Naar de president van het Hof. Dat staat gewoon allemaal. Dus zij behoren het te weten. Maar je moet dan wel nadenken. Hè? Je moet dan wel nadenken welke argumenten je gaat gebruiken. Kijk, als ze mij hadden gevraagd, nou laat me dat niet zeggen, als ze een goede strafrechtadvocaat hadden gevraagd om argumenten te formuleren en een brief te sturen naar de president van het Hof, dan had die advocaat het zeker voor ze gedaan. Maar als ze daartoe niet in staat zijn, dan begin ik wel te geloven dat ze hersenloze visjes zijn, ja, die in olie rondzwemmen.
2: Maar bent u van mening dat er wel genoeg argumenten zijn om dat allemaal schriftelijk vast te leggen en het op te sturen voor de heer, voor de president van het Hof?
4: Er zijn genoeg argumenten zoals ik dat in de pers hoor. Zoals ik sommige assembleelieden hoor, wat ze zeggen. Ik heb die ene jongen van Para, hoe heet hij, een keer gehoord wat hij heeft gezegd. Maar zet het op papier dan. Babbel niet. Zet het op papier. Kijk welke argumenten je allemaal hebt. Zet die dingen dan op papier. Maar we babbelen niet alleen. We maken een sluiproute. We nemen een sluiproute om de grondwet te wijzigen. Om daarmee... Ik bedoel, hoe werken we zo? Om daarmee dan te zeggen van... Luister, laten we 3 PG's benoemen. Dan hebben we er toch een hak. Dan hebben we die mevrouw toch een hak gezet. Wie doet dat? Hoe werken we zo? Dus hoe denken we zo
2: daar? Dus eigenlijk zegt u... om haar, het is simpel om er weg te krijgen, maar je moet je hoofd gebruiken.
4: Het is simpel. Zet die argumenten op papier, stuur die brief naar het Hof, breng dat proces op gang. Maar dat doe je niet. Maar we babbelen, zoals we over de ontwikkeling van dit land ook babbelen in dit land. We denken niet aan, maar we babbelen. We babbelen, we hebben wateroverlast, maar we babbelen. Maar we denken niet daar. Weet je, dus daarom ik hou van die uitdrukking. We zijn toch geen hersenloze sardientjes die in olie rondzwemmen. Want daar lijkt het veel op, hoor. We kunnen babbelen, maar we denken niet na. En vraag iemand, betaal iemand, zoals je zoveel commissies betaalt, betaal iemand om die brief voor je te maken naar de president van het Hof. Laat die zitten, laat die nadenken. Alle argumenten, iedereen horen die iets te zeggen heeft over de persoon die dat instituut vertegenwoordigt. Zet het op papier, kijk wat je kan bewijzen en wat je niet kan bewijzen. Maar voor de rest, als je het niet kan doen, als je niet kan zitten en kan schrijven, dan babbel je en dan ga je sluiproutes nemen, zoals wijziging van de grondwet. Weet je, Cliff, in dit land doen we dat al 50 jaar. Sinds we onafhankelijk zijn, we babbelen, maar niemand is een keer gaan zitten en nadenken over ontwikkeling in dit land.
2: Dus om te zien dat ook onder de advocaten en de rechtskenners er verschil van mening bestaat. Dus u bent het totaal niet eens met uw collega, mevrouw Silos, die dus nog vrijdag zei...
4: Nee, ik ben het. Mevrouw Silos heeft vrijdag heel nadrukkelijk gezegd van luister, als je die mevrouw dan niet wil hebben, ga zitten en schrijf die brief, breng dat proces op gang. Dat heeft ze heel nadrukkelijk gezegd.
2: Nee, maar ik heb het over dat deel, okay. Ik heb het over dat deel van het...
4: Daar ben ik het niet mee eens. Omdat kennelijk, maar wat zegt ze erbij? Ze zegt erbij, zet een aantal strafrechtadvocaten op dat ding. Om te kijken wat je ermee kan doen. Waar ze kennelijk niet aan heeft gedacht. Of ik weet het niet. Dat door het horen van die mevrouw in de Nationale Assemblée. Dat instituut dat het besluit moet nemen beïnvloed wordt door dat ander instituut, de procureur-generaal in deze, om dat besluitvormingsproces beïnvloed is geworden en daarmee je de advocaat die mensen vertegenwoordigt, die drie mensen, een handvat geeft om in het verder verloop van dat proces te komen tot de niet-ontvankelijkheid. Dat is 1 punt. Een ander punt is, wat voor zin heeft het wanneer je daar zit en verhoord wordt en op alle vragen zegt, op die vraag ga ik geen antwoord geven. Omdat dat heeft te maken met vervolgingstactiek. Want je hebt bewijsmateriaal waarvan je denkt, daarvan moet die verdachte nog niet op de hoogte zijn. Want daarom zegt die wetgever, je moet zeggen welke artikelen, je moet een klein transcript van verhoren aan de Nationale Assemblée geven. Niet het hele dossier, dat krijgen ze niet. Ze krijgen niet alle verhoren. Dat mogen ze ook niet, zo staat het. Zij hebben het gemaakt. En weten ze toch wat in die wet staat? Of hebben ze dat ook niet gelezen om zo te babbelen en te zeggen disavouering en dit en dat? Weet je, we zijn zo simpel, jongen. Het lijkt alsof middelmaat maatstaf is geworden in dit land. Alleen middelmaat. Ik gebruik hoge woorden omdat we op een stoel zitten die macht heeft. We zitten op de stoel van de Nationale Assemblee. En die stoel is met macht bekleed. Dus we mogen zeggen wat we willen. Hoe dom het ook klinkt, maar we mogen het wel zeggen. Dus ik geloof niet dat er hier sprake is van disafwering. Ik geloof dat dat instituut van de procureur-generaal zich op het standpunt heeft gesteld. Kijk wat in die wet staat. Maar zij mag niet meewerken aan het proces tot in staat van beschuldigingstelling. Laat ze durven om het te doen. Zij zien wat in de rechtszaal gaat gebeuren. In de rechtszaal is het bombel. Ik kan dat zeggen. Als het was gegaan, had je een levensgroot probleem in de rechtszaal. Een levensgroot probleem. Laten we ons daarvan bewust zijn.
2: I got it.
4: Dus ik geloof niet dat er sprake is van disafwering, hoor. Instituten genoemd in de constitutie moeten met elkaar praten. Dat is spreiding van macht. Geen scheiding van macht. Spreiding. Die instituten moeten wel met elkaar praten. Ze moeten over beleidszaken met elkaar praten. Het is normaal dat de wetgevende macht, wanneer ze een wetsproduct maken, dat ze even met de vervolging afstemmen van hoeveel zaken hebben we gehad met berovingen? Wat moeten we verder doen ermee? Is het niet te veel? Zijn er niet te veel jongeren die betrokken zijn bij berovingen? Wat kunnen we anders ermee doen? Dat soort gesprekken kan je hebben. Maar wanneer er een zaak ligt bij het Openbaar Ministerie en het Openbaar Ministerie vervolgt, dan weet je over die. Op welk moment gaan ze over de zaak van iemand, noem maar meneer X, die verdacht wordt van een strafbaar feit en de procureur-generaal wordt gedirigeerd naar de Nationale Assemblee om te zeggen, kom me vertellen wat meneer X gedaan heeft. Oh, wat is dat? Het werkt toch niet? Waarmee zijn we bezig?
2: Erwin Kanhai tegenover ons. Er is duidelijk zoals hij dat heeft uitgelegd. Wij laten u de verschillende meningen horen. Ook in BT. Met dank aan meester Kanhai. En ook dank aan de heer Parmisser voor het verkondigen van de andere kant van de medaille. Er is BT zometeen de studio gasten. 3:19. We luisteren kort naar wat advertenties. Daoudebaka. Give us a moment.
5: New Productions presents
6: another one.
5: What? Shall I list the new show? Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, UNESCO her en der. Gewoon op de website van sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, sneeuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai. Presinolai.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
7: Mittag jou wel.
8: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time. Met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Doornweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna,

0: Zuidlijn.
1: Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 06-4410-56-469-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Sepi mi kudu.
3: Ja, mi lobby. Mi popki. Mi sugrus krati.
2: Shall I send money, Jim? Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
3: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf gozofare?
2: Nee, mi wan gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
3: Mi sugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
2: Maar verstang je niet verstand dat mi no wan?
3: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat essentie. Odorobaka.
2: Isap sang? Doe zei wani.
3: Mi popchi. A city, eh?
2: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
3: Den a euro.
2: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Junga tiang ting fun.
3: Okay, dan mo chari ga won trawon.
2: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
3: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
2: Stop deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juro so.
3: Se mai pa juro nee.

0: Zwarte! Orca, Cedre Erik alias Winter, als...
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
2: Safety Through Innovation. Dankjewel. Zit je. Het is nog steeds Bacanatori, dames en heren. Wij gaan nu over om te praten tot de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. We hebben een afspraak staan aan de hele poos. Directeur, mevrouw Claudia Redan. Goedemiddag, welkom in de studio.
3: Goedemiddag, Cliff. Goedemiddag, luisteraars.
2: Kan het wat luider en dichter bij de microfoon, AUB?
3: Ja. Nog een keer.
2: Drico.
3: Yes.
2: Alles aan cool?
3: Ja, het gaat.
2: Oké. Wat zullen we doen? We gaan een beetje over AZP praten, hè?
3: Ja, bepaald.
2: En over de dienstverlening en wat daar allemaal gebeurt.
3: Ja.
2: Hoe sterk... Nee, je mag eerst onze kijkers en luisteraars groeten. We hebben kritische mensen, toch?
3: Ja, nogmaals, goedemiddag, luisteraars en kijkers.
2: Ja. Directeur, hoe sterk zijn de benen van AZP na 60 jaar?
3: Nog steeds. We zijn nog steeds overeind. Mm-hmm. En we zorgen ervoor dat we dus de zorg in stand houden. En we gaan er hiermee gewoon voor. We blijven dat gewoon doen.
2: Ja, je kunt dat zeggen, maar er is zoveel kritiek. Als ik soms kijk naar de comments en de dingen die de mensen allemaal schrijven. Vaak genoeg denk ik dat sommige opmerkingen komen vanwege het feit dat ze niet volledig of goed geïnformeerd zijn. Als ik soms kijk naar sommige reacties van mensen.
3: Ja, dat klopt. Kijk, we beseffen ook dat vaak genoeg mensen niet doorhebben wat er precies gebeurt. Mm. Hè, binnen het ziekenhuis, de day-by-day operation. Maar natuurlijk ook de uitdagingen. Dat merken we iedere keer ook wanneer wij dus ook de kritieken volgen. De klachten die we dus krijgen. Maar tegelijkertijd ook wanneer we vanuit dus de organisatie zelf kreten naar die samenleving toe gaan. En als beseffen we van oké, weet je, het wordt dus nu tijd dat we dus die samenleving wel op een andere manier informeren van wat gebeurt er precies in het ziekenhuis, wat is er gaande, wat zijn de uitdagingen, maar natuurlijk ook de vooruitzichten.
2: Hmm. Kijk, het is belangrijk om, hoe zeggen ze, mooi woord is transparantie, moet transparant zijn open. Mm-hmm. Maar, sorry hoor, ik ben een beetje ziek, maar soms vraag ik me af hoe transparant je ook zou moeten zijn, helpt u me even op weg. Moet je soms ook alles uitleggen aan mensen? Want ik maak me dan zorgen toch wanneer ik als oogpatiënt bepaalde berichten moet horen of lezen. Ik vraag ze, jongens, dan die van ja. Dat afdelingen, er is de laatste afdeling, dat is het urologie.
3: Ja, verschillende afdelingen.
2: Dat die afdeling op dit moment niet kan functioneren, ja. Want er zijn geen middelen of zo. En ik hoop niet dat de luisteraars en de kijkers op me springen. Van, oei, dat, maar ik vraag me af, eigenlijk zouden we dat soort berichten... Jullie zouden er alles aan moeten doen om te voorkomen dat dit soort berichten eigenlijk uitlekken. Door ervoor te zorgen dat het nooit zo ver komt.
3: Ja, dat klopt. Maar dat zijn dus nog net de uitdagingen, toch? De day-by-day uitdagingen. Cliff, voor ik antwoord geef, misschien moet ik toch kort... een paar facts over het ziekenhuis. Hè? Waar staat AZ voor? Want vaak genoeg vergeet men van hoe complex de organisatie is.

0: organisatie is en wat we allemaal doen. Kijk, het ziekenhuis heeft 2200 medewerkers. Dus na die overheid zijn wij de grootste werkgever. Van de 2200 medewerkers moet je ervan uitgaan dat we 1000 verplegenden hebben. Dan hebben we ook nog een tekort. Ik kom er straks daarop terug. Van dus de 2200 hebben we ook nog eens 114 medische specialisten. Ook een tekort. 124 artsen en ga zo maar door. Dus dat zegt al heel veel over wat er gebeurt op het terrein. Dan hebben we 35 plus medische afdelingen. Het zijn geen kleine afdelingen met 2-3 mensen, 5 patiënten, 10 patiënten. Het zijn feitelijk, als je het wil vergelijken met bedrijven, moet je het vergelijken met als een middengroot tot groot bedrijf. Zo moet je dus feitelijk de afdelingen zien binnen het ziekenhuis. En dan krijg je dus wat we dus nu meemaken, de problemen, de uitdagingen. En vele mensen hebben zoiets van, oké, maar waarom nu? Zijn de problemen gisteren ontstaan? Nee, absoluut niet. We weten allemaal dat de zorg onder heel hoge druk staat. We weten ook wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. We hoeven daar niet lang stil te staan. Maar we moeten toch wel op een gegeven moment weten waar we vandaan komen. Willen we zaken oplossen? En natuurlijk van daaruit verder gaan. Want terecht wat je zegt, voor die patiënt, het moment dat zo'n bericht naar buiten komt. Eerste familie, wat gebeurt er? Urologie gesloten. Dan hoor je oogheelkundige zorg is vermoedelijk ook niet gegarandeerd. Maar binnen zo'n afdeling zijn er zoveel meer behandelingen en verrichtingen die plaatsvinden. En dan kunnen we misschien nog net misschien ene die doen, ook wel heel erg belangrijk. Let wel, ik bagatelliseer het ook heel wel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen van, wacht hier, hier afdelingsroto. Dat is absoluut niet op. Dat is absoluut niet wat er gaande is. En dan natuurlijk moet ik zeggen dus dat we steeds weer ook intern communiceren van, wat brengen we naar buiten? Want je moet begrijpen, elk bericht vanuit het academisch ziekenhuis creëert een bepaalde soort angst in de samenleving. En dat wil je voorkomen. Dus je kijkt altijd eerst van, hoe los je het op intern? En van daaruit gaan we op een gegeven moment naar buiten. En je moet ook rekening houden met patient privacy. Je kijkt ook van, om hoeveel patiënten zal het gaan? Hoe ernstig is het? Moet de directie op een gegeven moment daar gewacht van maken? Maar ik kan u zeggen, in elke case die er als de recent zijn verschenen, is er natuurlijk communicatie intern. Dus soms schrikken wij ook wanneer we het bericht plotseling zien verschijnen. Want je denkt van, er is geen interne communicatie geweest. En dat is het absoluut niet. Maar ik begrijp de frustraties ook van de medische specialisten.
1: Dus urologie werkt?
0: Absoluut. Het was ook op die dag zelf toen het bericht kwam. Laat me even vertellen over urologie. Laat me toch even gewoon kant vanuit wat er precies gebeurd is. Kijk, op de operatie kan weer zoveel meer medische apparatuur staan.
1: Even, wie zijn de mensen die bij zo'n uroloog komen? De mensen die een beroerte hebben gehad, hè?
0: Nee. Bij urologie zijn het mensen die feitelijk een probleem hebben met hun nierdingen, hun plas. Als je niet kan plassen, weet je, dus dat soort van dingen. Zijn urologische klachten. Dan heb je neurologie. Dus een neurologen die gaan over met beroertes en andere zaken.
1: Oké.
0: Ja, maar de urologen die zijn specifiek voor een voor prostaat en dat soort van zaken.
1: Oké. En wat was het probleem?
0: Dus wat gebeurde er? Kijk, we hebben dus een specifiek apparaat. Ik wil niet te technisch dingen gaan uitleggen. Dus een CEBO hebben 3 staan. De ene is uitgevallen vanwege ook verkeerde handen, verkeerd gebruik. Want dat gebeurt ook in het ziekenhuis. Het zijn vrij nieuwe apparaten overigens. Want men denkt, onderhoud kan. Een apparaat voor 20 jaar, daar broken plotseling nooit directie. De Lucusadim dwangapparaat, dat is het absoluut niet. Maar kan ook dingen geven men die vanwege dus het feit dus dat het personeel het ondeskundig gebruik. Dat zijn dingen die gebeuren. Dus tweede valt uit vrijdagmiddag laat. Het bedrijf komt, we hebben lokaal, want je moet begrijpen, we hebben heel veel apparatuur in het ziekenhuis. Van goedkoop van $500 tot zelf $1 miljoen aan apparatuur staan. Dus dan komt het bedrijf lokaal, die komt en kijkt van vrijdagmiddag kregen we in principe iedereen die met het apparaat werkt, in verschillende afdelingen, dus niet alleen de urologen, maar ook anderen, die kregen de melding van het apparaat is uitgevallen. Ik maak contact met andere disciplines, met andere specialisten die het ook gebruiken. Van hoe gaan we weekend doen? Met urologie had ik nog geen contact gemaakt. Dus maandagochtend kom je, je wordt gegeven moment en je begint al berichten te krijgen van Ereus, de Mangotapa afdeling. Weet ik, hoe bedoel je, ze gaan de afdeling sluiten. Dus uiteindelijk nodig ik het natuurlijk al afspraken. Dus ik nodig de urologen uit, de berichten waren gingen al een beetje rond. En ze komen, ze zeggen, directeur, nee, wij hebben het bericht niet naar buiten laten komen. We hebben het intern gedeeld en het is uitgelekt. Oké, dat is een ander verhaal binnen AZ. Want u snapt, als het gaat om dit soort zaken, is het dan de directie die communiceert met die samenleving. Zo hoort het. Dat is altijd zo. Dus we bespreken de dingen met de uroloog en dan vragen ze van, wat is er? Is er geen zorg? Ja. En dan kom je gegeven moment, dan gaan we een aantal dingen na. En dan zeggen we ook van, weet je, we hadden misschien op een andere manier kunnen communiceren. We begrijpen de frustraties, nogmaals. We begrijpen wat het betekent wanneer je de patiënten niet kan helpen. Want je moet ervan uitgaan dat wat natuurlijk gebeurt is urologie en recent ook met Eye Center is dat de oogarts aangeeft van dat hij een bepaalde verrichting niet kan doen. Zijn het niet een op zichzelf staande issues. Hè? Er is veel meer aan de hand. En het veel meer aan de hand is dat we dus ook al op een correcte manier hebben besproken met de regering. Maar ook intern hebben we de zaken besproken. Dus je gaat richting oplossing. Ik kan nu hier zitten, Cliff, en ik kan je nu 10 tot 15 dingen noemen van zaken die vermoedelijk al uitvallen. Kijk nu, wateroverlast. We treffen ook onze voorbereidingen. Zandzakken zijn aangeplaatst bij bepaalde afdelingen. Vandaag moesten mensen die gaan op daken gaan, dakgoten gaan, allerlei dingen. Wij moeten ons ook voorbereiden, want we weten allemaal wat er gaat gebeuren. Er zijn ook al plafonds naar beneden gekomen van wiegenwateroverlast. Maar intern los je het op. Niet alles hoeft naar die samenleving te komen.
1: Ja, er is zoveel. Eigenlijk gaan we lang moeten praten. Er is zoveel. Ik wil bijna alle vragen in één keer stellen. Mijn god, iemand lacht me hier uit. Ik heb zeg, urolog, beroerd dat. Sorry, man. Ja. Oké, wat hebben jullie gedaan? Want ik kan me voorstellen, daar lopen we behoorlijk onder water. Voor het AZB lopen we behoorlijk onder water. Bemoeit u zich niet ermee of zegt u van... Ik vraag de mensen aan openbare werken om ernaar te kijken. Dat is al jaren het geval, hè?
0: Ja, we bemoeien me zeker ermee. We moeten begrijpen, we hebben een paar jaar terug... heeft Kuldeep Singh een groot deel van het probleem min of meer opgelost. Maar als u AZ kent, u weet, de Kwataweg is hoger dan AZ. Dus wij zijn veilig hier met gewoon in een zwamgebied. Dat heeft men AZ gebouwd. Dus al het water loopt hier met gewoon terug op het terrein van het ziekenhuis. Met dus het, de werkzaamheden...
1: Ook op het terrein?
0: Ook op het terrein. Helemaal in het gebouw. Ja, afdelingen lopen onder bij ons, sommige afdelingen. Dus vandaar dat ik zei zandzakken niet op straat. Afdelingen die water, die last hebben van wateroverlast.
1: Mag niet onder water lopen.
0: Maar dat is nou net het probleem. Maar 60 jaar loopt het al onder water. Toch? Want men heeft feitelijk gewoon in een zwamgebied gebouwd.
1: Mm.
0: Dus dat is iets dat altijd zo is. Dus wij bereiden gewoon voor op zo'n zware wateroverlast. Daar bereiden we ons voor. En dat gebeurt dus nu ook weer.
1: Dat is echt nieuws voor mij.
0: Ja. Nee, vandaag. Ik kan nu zeggen, vandaag zeker 3-4 afdelingen. Plafond naar beneden, wateroverlast in het weekend. Dus vanavond, begrijpt u toch, dan gaan we ook weer niet slapen. Dan gaan we kijken naar ons telefoon. Als we dus de filmpjes krijgen van verschillende afdelingen. We bellen constant naar de beveiliging, ga checken. Want er zijn specifieke afdelingen die vaak last hebben van wateroverlast. Ga checken, hoe ver is het water? Is er water op de afdeling gekomen? Alles boven een... omhoog zetten. Het is een hele voorbereiding. En terwijl we dit alles doen, Cliff, dan moeten we ook naar die patiëntenzorg door laten gaan. Want dat vergeten we met z'n allen. Die patiëntenzorg gaat gewoon door.
1: Sorry. Maar heeft het heel gebouw geen... is het gebouw niet aan restauratie toe, reparatie toe?
0: Ja. Dus als je het terrein een beetje kent, we hebben meerdere gebouwen staan op het terrein. Hè? En dan heb je dus het oudste gebouw, is natuurlijk het beddenhuis, 60 jaar, daar hebben we recent gerenoveerd. Maar je begrijpt, alle gebouwen hebben kelders. En de kelders, ja, daar komt het water binnen. Maar ook, geef met ook via andere dingen, komt het water eens op het terrein. Dus het blijft een uitdaging. Maar ik moet zeggen, met minister Sang, hij heeft dat ook gezien. Hij had al een 2 weken terug de kalkenzuiger gestuurd om een aantal dingen rondom AZ voor ons op te lossen. En vorige week was er dus ook wel weer een topoverleg hoor, met Kuldeep Singh, OW, onze eigen mensen, de architecten, allerlei dingen om te kijken van hoe gaan we uiteindelijk ervoor zorgen dat AZ in ieder geval ook deze zware regens overleeft.
1: Maar de aanloop daar, hè, van het is meestal tussen 7 en, kan ik zeggen, 5 uur.
0: Ja.
1: Hebben jullie niet gedacht aan om iets te bedenken, om mogelijkheden te bedenken om het te gaan, om wat spreiding te veroorzaken?
0: Bedoelt aan die patiëntenzorg?
1: Ja.
0: Nee, dus kijk, weet je, alles is geconcentreerd op het terrein, hè, voor een groot deel. Als je dus komt naar de poli, moet je daar zijn. Het beddenhuis van ons die ook daar staat. Misschien is het ook goed om te vermelden, het gaat om 500 zoveel bedden. Dus je moet nagaan, 500 zoveel patiënten liggen nu in het ziekenhuis. En dan heb je nog eens bijna 2.000 tot 3.000 mensen die dagelijks naar het academisch ziekenhuis komen voor dus een polyklinische zorg. Dus er gebeurt heel veel op het terrein van AZ. En spreiding, dan moet je dus kijken naar je andere ziekenhuis. Je moet kijken naar waar andere mogelijkheden, maar ook zij hebben problemen. problemen. Maar kijk, het probleem binnen de zorgsector is je wil juist versplintering tegengaan. Want we hebben natuurlijk weinig resources. Dus hoe meer spreiding je creëert, hoe meer je daar een specialist... Want je begrijpt, een specialist is niet alleen in een kamer zitten en een consult doen. Hij heeft alles eromheen nodig. Hij heeft de verpleging nodig, hij heeft verrichtingskamer nodig, hij heeft misschien een echo, hij heeft zoveel andere dingen nodig. Dus alles wat je geeft met extra creëert, betekent dat je dus ervoor moet zorgen dat alle randvoorwaarden rondom de desbetreffende medisch specialist ook in orde moet zijn.
1: Ja, we gaan de mensen straks in de gelegenheid stellen om hun vragen te stellen aan de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, mevrouw Redan. Directeur, ik heb ook op mijn lijst staan de wachttijden. Er zijn mensen die daar ook over klagen. Iemand stuurde, heeft ook al een opmerking gemaakt, dacht ik, eerder in een app. Maar u mag uw opmerkingen opsturen via 8781482. Daar gaat mevrouw Redan daarop reageren. Wat kunt u ons vertellen over de wachttijden?
0: Ja, kijk, je hebt op verschillende plekken wachttijden. Laat me eerst beginnen bij die SIH, toch? Want SIH is dat geeft met iedereen klaagt erover. Ja, mijn tans, ik zie hoe lang allerlei dingen gebeuren daar. Maar laat me allereerst zeggen dat we het personeel van die SIH, we moeten ze koesteren. Want de omstandigheden waar ze hun werk moeten doen, is niet normaal. 1. 2 is de tekorten die we hebben aan personeel. Dus het team dat we momenteel hebben, die moet 100 plus patiënten dagelijks zien. Misschien moet ik het anders uitleggen. Jaren terug kleefde was het voor ons. Was je 70 patiënt, nog maar mensen die niet heel erg ziek ze komen. Was het hoogtijdagen. Is het wat feestdagen, zon- en feestdagen, dan zie je van, oké, dan hebben we 100 plus, halen we 100 plus patiënten op die SIH. Maar de afgelopen jaren zien we elke dag 100 plus patiënten. We zijn er niet op voorberekend. 100 plus patiënten.
1: Nou, hoe komt dat zo?
0: De mensen komen zieker binnen, dus je moet ervan uitgaan. Doordat de mensen vermoedelijk niet naar een huisarts kunnen, want laten we ook wel wezen, vele mensen hebben 2 en 3 jobs. Pas die dag, zodat je denkt van, ik heb pijn in mijn zij, maar morgen moet je weer werken, dat je liever pijn, totdat het erger wordt en dan kom je, maar dan ben je vaak genoeg laat voor die SIH. Dus je komt dan zieker het ziekenhuis binnen, je komt zieker op die SIH. Dus we zien ziekere patiënten op die SIH. We zien ook mensen die feitelijk niet naar die SIH moeten komen, maar ze komen toch. Weet je, vroeger was het nog steeds zo dat ik kon zondag, want dat ik een zieke brief, want dan zijn ze toch, dan zitten ze daar de hele wachtruimte van ons te vullen zondag, want dan moeten ze alvast maandag ziek kunnen melden. Dus er zijn uiteenlopende redenen. Maar wat we dus nu zien gebeuren, dat die mensen zieker binnenkomen. Wanneer je dus vroeger misschien 1, 2, 3 patiënten had met een code 1, dat betekent vrij instabiel, je moet direct ingrijpen, zie je nu misschien 10 patiënten tegelijk. En dan moet een team, moet dan 10 patiënten tegelijk helpen. Maar op dat moment hebben we weinig personeel. We hebben weinig middelen. Het gebouw, we weten allemaal hoe klein die SIH nu op dit moment is. Dus we moeten die uitbreiding doen. En gelukkig, maar daar kom ik misschien straks op terug, over dus de projecten. Want ook deze regering heeft ervoor gezorgd dat we dus dat traject kunnen oppakken voor die SIH. Maar je snapt, we hebben grote uitdagingen. Dus ja, de mensen wachten langer. We beseffen het. Maar niet alleen langer wachten op die SIH voor behandeling. Maar ook doorstroom naar het beddenhuis. Want wanneer uiteindelijk de arts of de achterwacht van de desbetreffende specialist zegt opname, moet er ook een bed zijn in het beddenhuis. En u moet niet vergeten, het lijkt erop als het nu gegeven moment als het een soort situatie gaande is in het land, dat nu mensen zitten wachten om opgenomen te worden.
1: Hoe lang wachten ze?
0: Ze wachten, als je naar de dokter gaat, naar de specialist. U gaat daar, de specialist zegt, boy, mevrouw, ik ga u niet wegsturen, u moet opgenomen. U gaat naar de opnameadministratie. Dan proberen ze daar een afspraak voor je te plannen. Maar vandaag hebben we geen plek voor u, misschien morgen of overmorgen. Niemand wil dat aanhoren, want je bent ziek. Je wil opgenomen worden, maar er is gewoon geen plek. Die druk op de bedden in het academisch ziekenhuis zijn veel te hoog. Dus er is geen plek.
1: Maar hoe los je het op?
0: Daarom toch, want je moet begrijpen, van die 570 bedden die het ziekenhuis heeft, formeel aan capaciteit, zijn er zeker 40 tot 50 bedden gesloten. Dus met de bedden die we ter beschikking hebben, daarmee doen we het. Dus het is passen en meten. De ene patiënt komt direct, dat is nog niet eens behoorlijk koud, maar even goed op en dan moet er een andere patiënt erin. Dus wanneer je vanuit die SIH moet doorstromen naar het beddenhuis, is er al een probleem. Laat staan wanneer je vanuit die specialist En die zegt, maar u moet opgenomen worden. Dus onze opnameadministratie met zieke mensen. En misschien moet ik het anders zeggen.
1: Maar hoe lang zit je dan te wachten?
0: Je zit
1: je komt bij SIH.
0: Bij de SIH, de arts zegt dingen. Dus hij doet zijn vooronderzoeken, alles. Uiteindelijk komt de achterwacht. Er worden allerlei andere afdelingen erbij gehaald. Diagnostiek wordt gedaan. Je wordt voor observatie gehouden. En dan misschien na 6 uur of zo. Want observatie is meestal 4 tot 6 uur. Want dan weten ze van, oké, weet je, nee, we moeten je houden. Of je moet teruggaan naar huis. En dan zegt dus de arts op dat moment, je wordt opgenomen. Maar er is geen plek. Of dan gaan we u sturen naar een ander ziekenhuis. Of sommige gevallen, de meeste gevallen zijn ze, moeten ze echt gewoon in AZ blijven. Dus we gaan u op de SIH houden. Terwijl dat patiënt dan daar ligt op die brandkaart, want het is dan niet in een bed, de brandkaart ligt, heb ik nog andere patiënten in die wachtruimte op die SIH.
1: Anderen komen ook binnen.
0: Dan heb ik nog mensen die in een rolstoel zitten, die ook nog geholpen moeten worden. Dus dat is day by day. En kijk, dit soort zaken, je moet het once in a while hebben. Dan is het oké.
1: Er is aan de druk werken.
0: Precies. Ja. Maar elke dag. En wat ik nu vertel, is niet gisteren. Is al jaren werkt die SIH zo onder hele hoge druk. En het is niet gezond. Het is niet gezond voor het personeel, maar ook niet voor die patiënten.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Maar was het niet, hoe zeg je dat, beter te managen? Toen er sprake was een paar jaar terug van die hulpposten.
0: Ja.
1: Ja, daar waren hulpposten overal.
0: Ja.
1: Want je hoeft niet met een lichte daadje te gaan bij de spoedeisende hulp. Want misschien heb je dus te weinig geslapen.
0: Klopt.
1: Ja toch? Dus dat moet ook goed uitgelegd worden aan de mensen.
0: Ja, klopt. Dus kijk, de verlichting met de spoedposten. Ze zijn nu, SZF is ook weer gestart. Ze hebben 2, ze moeten verder uitbreiden. Let wel, niet alleen in Paramaribo. Ik zeg het en ik benadruk het. Er moeten ook nog meerdere plekken moeten er meer spoedposten komen. Er moet ook meer voorlichting komen. Want zo alleen ontlast je die SIH. Waardoor die mensen zich kunnen focussen op, weet je, echt gewoon waarvoor je daar moet zijn. Niet voor op de kleine dingen. Want geloof me, de mensen die ook terecht langer wachten, zijn vaak nog ook de mensen die of weet je niet echt een gaan niet zeggen dat ze niet ziek zijn, want als we je uiteindelijk houden op die SIH, dan ben je wel ziek. Mm. Maar we hebben wel ziekere mensen op die SIH aan wie we meer aandacht moeten besteden. Dus het blijft een uitdaging momenteel.
1: Maar hoe lang hou je het vol zo?
0: Ja, nee, je zou het niet meer vol. Kijk, je moet begrijpen, die demotivatie momenteel in het ziekenhuis is heel erg groot. En we kijken al een hele tijd erna. Niet aan die demotivatie, maar we kijken ook naar hoe zorg je ervoor dat het personeel behouden blijft. Want daar gaat het om. En ik weet dat je nog kan herinneren, we hebben jaren terug hebben we al geklaagd over die brain drain. Toen had iedereen zoiets van, zei de directeur die zich over brain drain. Nee, mensen zijn al gewend te vertrekken naar het buitenland. Er is geen sprake van brain drain. Toen zijn we gestart met de zoveel toelages toekennen aan het personeel. Maar terwijl je dat doet, blijven ze vertrekken. En het zijn onze gespecialiseerde verpleegkundigen die vertrekken naar het buitenland. Dus je begrijpt dat terwijl wij bezig zijn, je denkt van, je kijkt, je wil je mensen motiveren, vertrekken ze. Ons SIH-team, groot deel, bevoegd bekwamen verpleegkundigen, groot deel weg.
1: En ze worden met open armen ontvangen in Nederland, bijvoorbeeld in
0: absoluut,
1: België.
0: Absoluut. Maar ook de Antillen. Mm-hmm. Toch? Als je kijkt naar het ziekenhuis Sint Maarten, sorry voor mijn collega, maar ik ga het wel zeggen, is een klein aanzet is daar. Daar zitten onze mensen. Curaçao gaat zomaar door. Dus het doet pijn. Niet alleen SIH. Ook de intensive care, toch? Laten we daar ook even iets over zeggen. We hebben volwassen IC, we hebben de kinder, de baby's, dat is de neonatale intensive care, de NICU. En u weet, een paar jaren terug was het ook een hele, hele high, toch? Maar iedereen had zoiets van, jongen, wat een man tap de baby? Maar Cliff, je gaat niet in een vliegtuig stappen tot je piloot heeft de bevoegdheid niet. Mm. Dat kan niet. Dus ook wij moeten ervoor zorgen dat we die patiënt in een veilige omgeving opnemen. Maar ook het personeel moeten we beschermen als het gaat om hun bevoegdheden. Dus ja, we hebben pijnlijke besluiten moeten nemen. We hebben bedden moeten sluiten op de NICU. De intensive care waar de volwassenen terechtkomen is elke dag een hel nu. Toch dagelijks zijn ze bezig na te gaan van wie komt wel in het bed. Want we hebben nu maar 10 top intensive care bedden landelijk. Dus dat zegt al veel over het probleem. Maar ik wil vandaag niet alleen over problemen praten, hoor. We moeten ook praten over de vooruitzichten.
1: Ja, ik begrijp dat. Maar we moeten de mensen wel een goed beeld geven. Jullie hadden ook een probleem met de lift, hè? Dat is intussen opgelost.
0: Ja, dus we hebben
1: nog steeds een probleem. Ik heb ook iets met lift hoor. Ik ga niet makkelijk in een lift.
0: Ik moet zeggen, vandaag bijvoorbeeld, lift is stroom uitgevallen. Als de generator is niet ingekomen. Want gewoon op dat moment, dus niet dat het is geen onderhoudsprobleem. Gewoon een batterij ontploffen aan generator. Mm-hmm. Dus patiënt in de lift, een hele consternatie daar in de ene lift. Want er zijn zoveel liften. Ja, er zijn nog meerdere liften. Maar ook daar moet je geven met het geld vrijmaken om dus ervoor te zorgen dat je dus een nieuwe lift hebt. De liften die zijn al 30 en 40 jaar. Dus het is niet makkelijk om dus dat allemaal te onderhouden. Als je een achterstand hebt. Want we hebben achterstand in onderhoud. De gebouwen, de liften, apparatuur en ga zo maar door.
1: Ja, ja. Ik moet wel zeggen dat het wel smooth gaat op de oogpolie, hoor. Ik mag daar niet over klagen. Alleen trekken de oogspecialisten ook weg, volgens mij.
0: We hebben dus nu één die inderdaad op vertrek staat. Het is ook al morgen bij me. Het doet ons pijn. Maar ze heeft aangegeven, ze heeft er echt goed over nagedacht. Dus inderdaad. Maar we blijven door opleiden. We hebben nog andere oogartsen. Dus we gaan wel hiermee gewoon verder.
1: Oké, al die duizenden vragen van mij. Ik ga kijken naar het publiek. Cliff, een vraag voor mevrouw Redan. Ik was 3 jaren terug, ben ik geweest naar de dermatoloog. 2e etage boven. De oogartspolie. Een kleine en patiëntonvriendelijke ruimte. Met een drukte van je welste. 2 baliemedewerksters op wiens gezichten je duidelijk hun frustratie en stress kan aflezen. Er wordt gewerkt met kaarten en handmatig werken. Vorig jaar moest ik weer daar gaan, precies dezelfde problemen. En vorige maand moest ik weer gaan, precies dezelfde situatie op de afdeling dermatologie. Geen enkele verandering, zegt deze meneer, moet het zijn.
0: Ja, dat klopt. Kijk, in het ziekenhuis hebben we priority projecten die we uitvoeren. De polyklinieken zijn nog niet aan de orde. We hebben dus met name dermatologie op dit moment. Hebben we dus ook issues, dermatologische verhuizen. Ze gaan dus nu voor een groot deel zorgen vanuit RKZ verlenen. Dat kan hoor, dat is normaal. En dan gaan we dus verder kijken hoe we dat met derma zullen oplossen. Maar ook de andere polyklinieken. Kijk, als je het gebouw kent. Ik weet niet of jullie het groot polygebouw kennen. Daar zitten ongeveer 70 plus medische specialisten poly te houden. Het was gebouwd toen, 40 jaar terug, voor om en bij misschien 20 plus specialisten. Dus je begrijpt dat we hele grote achterstand hebben in het verbeteren van onze infrastructuur. Dus dat komt. Maar dat is op dit moment niet onze high priority. Nu focussen we op om dus de acute, de intensieve zorg, de operatiefaciliteiten, dus alles rondom het opnemen van de patiënt in orde te maken. En dan gaan we richting de polyklinische zorg.
1: Kunt u vragen hoe het zit met de overplaatsing van de patiënten naar zorghotel? Is het voor uitbehandelde patiënten of terminale patiënten? En inderdaad, op de oogpolie is het goed georganiseerd.
0: Ja, de zorghotel, laat me er dit van zeggen, Cliff. Allereerst verwijzen wij onze patiënten, nadat ze zijn uitbehandeld of als wij geen plek hebben, kijken we eerst naar Slans. Maar Slans is beperkt. Slans kan je alleen voor interne geneeskunde of een beetje gin of whatever. Dus dat alleen kan je de mensen naar Slans toesturen. Mm-hmm. Dan kijken we naar RKZ, als zij niet kunnen. Dan kijken we naar Diakonesses, als zij niet kunnen, ja, dan houdt het op. Dan moeten we dus doorverwezen naar zorghotel. En dan hebben we inderdaad de mensen daar liggen. Ik moet zeggen dat we veel, veel patiënten die vragen om in AZ te blijven. We zeggen ze, het kan niet. We moeten geven men plek maken voor ziekere mensen. Niet dat jij niet ziek bent, dat je niet belangrijk bent. Maar het is dat we dus wel min of meer samenwerken met de overige ziekenhuizen.
1: Hoe zit het met de samenwerking met het Wanica ziekenhuis? Kan het niet voor verlichting zorgen?
0: Het moet voor verlichting zorgen. Dat is een van onze high priority. We hebben het al vaker op het bord van de minister geplaatst. Van minister, pak het op, want dit kan niet, toch?
1: Wat gebeurt er daar niet?
0: Het zijn nauwelijks patiënten. Dus het is een driekwart leeg gebouw nu op dit moment.
1: Maar dat kan toch niet? Maar daarom, hebben ze genoeg bedden?
0: Ze hebben genoeg bedden, ze hebben genoeg personeel. Dus om die reden hebben we gezegd, minister, pak het op. Want het kan niet zo zijn dat het academisch ziekenhuis onder hoge druk het werk moet doen. We kunnen nauwelijks mensen opnemen. Hier, dit is mijn kosoenen, want er is geen bed. Mm-hmm. Terwijl andere ziekenhuizen gewoon lege zalen hebben.
1: Ja. Wat is het probleem met betalingen vanuit SZF? En waarom worden basisverzekerden anders behandeld?
0: Ja, dat is niet vanuit het ziekenhuis. Dat zijn dus zo'n... Kijk, er is een
1: sorry
0: hoor. Er is een BASO-wet. En in de BASO-wet staat geschreven, 1, je moet verzekerd zijn, toch? En de overheid neemt dus de kosten voor de mensen 0,16 en de 60-plussers. Maar zij die hun verzekering niet kunnen betalen, dus dat de groep tussen dus de 16 en 59 jaar, die krijgen inderdaad een BASO-kaart. Maar als je dus de wet naleest, zijn er heel veel beperkingen. Want mensen denken vaak dat naar onderschrift bepaald is aan. Nee, er zijn beperkingen. Er zijn beperkingen in de aantal behandelingen, je aantal lichtdagen. Er zijn beperkingen in wat voor type zorg. Bijvoorbeeld, je mag maar 1 CT-scan en ga zomaar door. Dus die beperkingen zijn feitelijk allemaal inherent aan dus de wet. En daar moet SZF geen aandacht aan besteden.
1: Lim, ze kunnen nog 2 verdiepingen bouwen bij jeugdtandverzorging. In Amerika zitten we 10 hoog. Ik mag doorgaan, toch?
0: Ja.
1: Goedemiddag. Als je geopereerd bent in het ziekenhuis en je bent opgenomen, moet jij als patiënt ervoor zorgen voor... Ik begrijp deze woorden niet, hoor. Allerlei termen. In elk geval dingen die nodig zijn, blijkbaar. Het ziekenhuis heeft letterlijk niets.
0: Nou, dat zou ik niet zo zwart-wit stellen. Maar wat ik er wel van wil zeggen, zodat de mensen het misschien beter begrijpen. In 2015 was de laatste keer dat we echt goed hebben onderhandeld met alle verzekeraars, SZF, Surfam, alle stakeholders. Met betrekking tot tarieven. Toen had het lichtdagtarief, omgerekend, ik ga wel even US dollar, 190 US was het lichtdagtarief toen in 2015. Let wel, nu, vandaag 2026, is hetzelfde lichtdagtarief, 110 US dollar. Dat betekent dat het ziekenhuis voor elke patiënt die in het bed ligt, moeten we 80 US zelf ophoesten. Om de zorg zoals het hoort te zijn in stand te houden. En dat hou je niet vol. Want dit is al jaren gaande. We weten allemaal wat er gebeurd is. Inflatie gaat zomaar door. Alles maar alla jugu over tarieven, slechte betalingen vanuit SZF. Elke dag vechten we. Nog steeds vecht ik dagelijks met het statiekefonds. Maar het probleem is, geeft men gewoon, er is een groot financieringsprobleem. En dat moet opgelost worden. Zolang het niet opgelost is, ga je nog steeds inderdaad hebben dat mensen misschien recepten meekrijgen. Maar je wil het niet zo hebben. Maar je komt er niet onderuit.
1: Ik heb een mooie vraag hier. Zijn de patiënten met acute oogproblemen, zijn ze voorbarig geweest om naar het buitenland uit te wijken voor behandeling?
0: Nou, ik denk dat het de mensen zijn die in staat zijn het te betalen. Laat me even dat van oogheelkunde goed afronden. Oogheelkunde, dus het eye center, zoals we die daar kennen, is feitelijk uniek in het Caribisch gebied. We hebben dat vanuit de lening, let wel, een lening. AZ heeft de lening genomen. Ten behoeve van dus het desbetreffende afdeling samen met donateurs Kipelani en toen een IM Gold. We hebben dus toen het oogziekenhuis gebouwd. Het oogziekenhuis moet zichzelf financieel bedruipen. Dus anything dat ze willen, wat ze doen, moeten ze uit hun eigen middelen, moeten ze dus daarin voorzien. Wat is er gebeurd met de recente berichtgeving? Vorig jaar hebben we een apparaat gekocht. Vorig jaar is het apparaat gekocht. Maart 2025 geleverd door de leverancier. Maart 2026 meldt terecht. De oogartsen melden ze terecht van het apparaat geeft wat errors. Dus ze merken dat er issues zijn. De eerste vraag die ik stel is van, maar hoe kan dat? Hoe bedoel je een jaar? Het apparaat staat nauwelijks een jaar op de afdeling nieuw gekocht. Wat van je bedoel problemen nu al? Oké, maar die leverancier, want voor ons is het veilig een bekennis. Wij zijn is, wel een... in het buitenland, dus lokaal kan niemand veilig aan zulke apparaten werken. Dus die leverancier die zegt, no, ik ga nu op dit moment ga ik het niet voor je oplossen. Ik wil eerst een onderhoudscontract hebben. Wat we niet gewend zijn van ons, want we hebben veilig al een jarenlange relatie met zo'n leverancier. Dus hij eist een onderhoudscontract, het komt, en dan kijk je ernaar en je denkt van, dit ga je niet tekenen. Maar in die tussentijd leidt die patiënt er wel onder. Dus alles wat je bedenkt om met die leverancier te bespreken, maar hoe is ook een beetje onbetrouwbaar zijn, maar vergeet dat kan de unopiding. Dan zie je dat die patiënt leidt eronder, maar we zijn aan het praten. Want ik kan huurig contract tekenen, onderhoud, hele dure onderhoudscontracten, duurder zelf dan het hele apparaat. Ik bedoel, dat soort dingen doen we niet. Dus we vinden van, dit zijn dingen die we goed moeten oplossen. En wat ik hier vertel, zijn ook zaken die de oogartsen van op de hoogte zijn. Misschien gaat het te traag voor ze terecht.
1: Want
0: het gaat op, we zijn eruit. Het gaat in principe om dus de netvlieschirurgie. Dat zijn om en bij 200 tot 300 patiënten op jaarbasis die we dus behandelen met zo'n aandoening. Dus het is natuurlijk ernstig. Het is vervelend. Het is ook frustrerend voor die specialisten, hoor. Dan moet het ook gegeven moment ook direct voorop stellen. Maar ook voor de patiënten. Maar dit zijn allemaal ongoing dingen.
1: Maar ik vroeg, zei jullie eruit en ik zei, ja, we zijn eruit.
0: Ja, we zijn
1: hebben
0: dus...
1: Betaald?
0: We zijn, nee, ik ga nog niet om betalen. Je moet eerst een overeenstemming bereiken over inhoud van het contract. Mm. Zo, dus tenminste een onderhoudscontract. Dus we hebben al stap 1. We hebben dus 20, dus overmorgen hoop ik dus dat we de laatste bespreking hebben met dus de leverancier. En dan komen we eruit.
1: Ja, je bent de hele dag bezig, man.
0: Ja, de hele dag.
1: Hoe komt het AZP? Nee, hoe komt het dat AZP gestopt is aan de in serviceopleiding van verpleegkundigen? Of is het niet een idee om 1 miljoen SRD uit te trekken om verpleegkundigen op te leiden en ze dan te koppelen aan een 5-jarig werkcontract? Dit kan helpen om het tekort aan om het tekort te garanderen.
0: Ja.
1: AUB, alle schaduwbedrijven van personen werkzaam bij AZP terstond afbouwen zodat een mogelijke hemzak-broekzakbeleid ingedampt kan worden.
0: Ja, ik ben het eens met de laatste opmerking. Nee, maar ten aanzien van de in-serviceopleiding, laat me dus de persoon wel geruststellen, hoor. We zijn dus al 2024 zijn we gestart met onze eigen in-serviceopleiding. We zijn inderdaad jaren teruggestopt. Feitelijk is dat een verkeerde keuze geweest. We hebben dus 2024 het weer opgestart en we hebben er nu al 6 lichtingen. Dat betekent groepen van 30. Een serviceopleiding van AZ houdt in dat je de mensen in principe geen moment meer vanuit dus een praktijksituatie opleidt. Ze zijn overwegend in dus op de werkvloer en maar ongeveer 30% echt theorie. Het werkt, we zijn dus juist blij met onze in-serviceopleiding. Maar ik ga u zeggen, nog maar één keer contract mee, Ordes, maar het enige wat ze houdt is dat je werkelijk gaat voor een betere loon. En daar hebben we ook al jaren aan gewerkt, een betere loonstructuur voor de mensen. Ook met dus de president hebben we ook laatst recente gesprekken gevoerd van president. Wat u ook bedenkt, als die loonstructuur niet komt, gaan de mensen nog steeds vertrekken. En dan gaan we nog steeds grotere problemen hebben binnen onze zorgsector. Dus ik moet zeggen dat de minister de nodige instructies heeft gekregen. Misschien moet ik het zo zeggen. Hij heeft ook zijn eigen looncommissie ingesteld. Maar Cliff, we kunnen niet wachten. Je moet begrijpen, die mensen horen al jaren dat we praten over een loonstructuur. Hè? Een loonstructuur heeft men gebouwd specifiek voor het academisch ziekenhuis. De bond, directie, alle stakeholders hebben eraan gewerkt intern. Dus we weten ook waar we onze mensen naartoe willen brengen als het gaat om het loon. En dan zit je, en daar heeft voor de regering de dwing. Nu komt deze, ja natuurlijk, sorry voor ze, maar onder druk. Het moet nu komen, want wij zien elke dag mensen vertrekken. Elke dag als ik op Facebook ga, zie ik tegenwoordig foto's. Ik zie veilige verpleegkundigen van AZ. Kijk, mijn verpleegkundige allemaal daar, maar we komen er niet onderuit als je de mensen hier niet, als je geen betere loon aan de mensen geeft.
1: Maar zijn er gevallen waarbij ze dus zijn vertrokkundigen en na een poos willen ze terug omdat ze hun draai niet gevonden hebben?
0: Ja. Maar die groep is nog klein. Er zijn mensen.
1: De meeste.
0: We hebben, kijk, voor zij die op een correcte manier. We hebben nog contact met ze, hoor. Laat me er ook dit van zeggen. We hebben contact. Ik moet zeggen, we hebben mensen die ook komen. En wanneer ze komen op hun vakantie hier? Komen ze werken? Ik dacht, drie kunnen we komen werken. We hebben nu recent OKA en ga zomaar door. Anderen komen wanneer ze feestdagen. Komen ze werken? Komen ze parttime diensten doen in het ziekenhuis? En anderen zijn inderdaad ook teruggekomen. Die groep is nog niet groot. Maar we zeggen ze, als je het niet kan, kom terug. Ze willen je moeten helpen. We gaan je ondersteunen, maar kom terug. Want we hebben je hier nodig.
1: Maar jullie kunnen niet werken met stagiaires uit het buitenland?
0: Nee. Kijk, dus zo de gespecialiseerde afdelingen. Je moet bevoegd bekwaam zijn. Weet je, je kan niet met een met basisverpleegkundigen. We doen al, we trainen ze. Weet je, day by day. We hebben de speciale cursus voor ze. Maar Het is gespecialiseerde zorg. Hè. Je moet die mensen wel een bevoegd bekwaam aan het bed hebben.
1: Maar hoe is die samenwerking met de regering? Want ik ga er zo van uit. En u zult me corrigeren hoor. De president is zelf ook arts. De background is arts. Mm-hmm. Dus ik neem aan dat het makkelijker is voor u om ingang te vinden bij haar voor de problemen in het AZP, toch?
0: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, dus dat van, ik begreep, natuurlijk heb ik contact gehad met alle presidenten, dus nu ook met de huidige president. Maar ik ga toch even een paar stappen terug. In een vroeg stadium, al kort na de verkiezingen, eerste plek waar ze gekomen is AZ.
1: Hmm.
0: En we hebben gezeten. We hebben natuurlijk alles met haar kunnen bespreken. Maar die snap, ze is ook arts. Dus je begrijpt, we kunnen alles, weet je, inhoudelijke dingen met haar doornemen. En ze zat. En toen zei ze van, jongen, ik wist dat het erg was. Maar zo erg, daar had ze geen idee van. Kort na de beëdigingen en vrienden, hebben we natuurlijk commissies ingezet, allerlei dingen gedaan. Eerste wat de president tegen me zei, Claudia, ik moet terugkomen naar AZ. Maar dan wil ik met je medische staf zitten. Heeft ze ook gedaan. Ze is december teruggekomen naar AZ. Dat was, als ik me niet vergis, 22 december. We hebben het ook live uitgezonden. We hebben niets gecensureerd.
1: Mm-hmm.
0: De medische staf, ze hebben zelf hun presentaties gehouden. De SIH-leiding heeft zelf hun presentatie gehouden. De IC heeft zelf verteld over tekort aan bedden. De kinderarts heeft zelf verteld over wat er gebeurt op voor de vroeggeborenen, voor de NICU. De PUCU gaat zomaar door. We hebben zelf over ziekenhuisbacteriën gesproken. We hebben alles met de president besproken. Let wel. En ook live uitgezonden. Met een groot deel van de medische. En natuurlijk waren ze allemaal niet happy. Want je snapt, ik heb zoveel medische afdelingen. Dus alles. Maar we hadden contactje over hun afdeling. Maar dat kan helaas niet. We hadden een speciale focus. De president heeft op die dag gezegd. Ze heeft ook natuurlijk heel leuke discussies met ze gehad. Ik dacht, leuk, weet je. Het was vrijblijvend. We waren blij. Hey, weet je, echt iemand die ons begrijpt. Want daar gaat het om. Je moet begrijpen. Men moet je begrijpen. Wanneer je komt met de problemen. Maar ook als je komt met de oplossingen. En ze heeft daar gezegd aan ons, AZ, de medische staf. Niemand moet mijn hoofd moet maken. Maar dit gaan we moeten stoppen wat er nu gebeurt. En ik ga het geld zoeken. Ook al moet ik het lenen, ik ga het geld voor jullie zoeken. Cliff, hoe applaudisseert die president? Het was zo'n verlichting voor ons. Niet alleen de directie. Medische staf. Iedereen die daar in die zaal zat. We hebben geapplaudisseerd. We waren blij. Het was een verlichting voor ons. En ze heeft het ook waargemaakt. We hebben onze plannen ingediend in januari. Maart kregen we het bericht. In projecten AZ. Je kan verder gaan. De president heeft ervoor gezorgd. En dan kunnen we klagen van, ja, maar daar is er weer geld in, whatever. Maar we willen niet, we willen toch niet hebben dat we elke week en elke dag horen, apparaat X is stuk, dan kan dat niet gedaan worden, het kan zo niet gedaan worden. Dus heeft ervoor gezorgd dat er middelen vrijgemaakt zijn. Ik moet zeggen, het is natuurlijk miljoenen US dollar, want het is niet een beetje geld, dat AZ nodig heeft om die zorg in stand te houden. Dus dat alles hebben we gedaan. Dus er zijn een aantal projecten voor de SIH. Nogmaals, daar gaan we die uitbreiding doen. Ook apparatuur dat nodig is voor de intensive care. Met de 10 bedden die we nu hebben, gaan we natuurlijk naar iets meer bedden, naar 15 bedden en dan naar de 20 bedden die nodig zijn. De OK. Cliff, OK moet ik toch even iets over zeggen. OK weet, als je gegeven bent voor een operatie, je zit bij de dokter zegt tegen je, ik moet je opereren. En hij geeft je een plan, hij zegt, en dan begint hij toch, maar ik kan je pas in augustus of september helpen. Jij als patiënt, wil je dat horen? Niemand wil dat horen. Maar er zijn maar 3 OK's die operationeel zijn. Tegen de tijd dat je uiteindelijk aan de beurt bent, kom je in het ziekenhuis. En dan lig je, en dan moet je net pech hebben dat de hoofdzuster je komt vertellen, je OK wordt toch wel even uitgesteld, want OK-team moet uitrusten vanwege personeelstekort. Dus ik kom er weer op terug. Behoud van het personeel, Cliff, we gaan voor die verbeterde lonen moeten gaan. Vele mensen willen het soms niet horen, want iedereen denkt van, ja, alle sector, iedereen is belangrijk, leerkrachten, iedereen moet geld. Maar ik ga u zeggen, als we de verpleegkundigen het geld niet geven, gaan we niet meer een foto zien met 10 mensen die vertrekken. We gaan een vliegtuig vol zien met onze verpleegkundigen die vertrekken naar het buitenland.
1: Ja, maar als de leerkrachten uitvallen zijn, kunnen ze ook niet verder.
0: Hey, maar als je ziek bent, kunnen ook niet verder. Toch? Je kan al online lessen geven, Cliff, met alle respect voor de leerkrachten. Ik kan je online niet behandelen, Cliff. Ik heb die verpleegkundige aan het bed nodig.
1: Ja. Zo je het bekijkt, toch?
0: Nee, maar daarom zeg ik toch, het is altijd, het zijn moeilijke keuzes, maar je komt er niet onderuit.
1: Iemand zei me nog van, hey, ga voorlopig niet liggen in AZ, want ziekenhuisbacterie en rigeldrap. En nu zie ik een app hiervan. Mijn broer is pas overleden, geen goede zorg en behandeling. ziekenhuisbacterie, heel erg uren in zijn ontlasting. Niet zo mooi.
0: Ja. Dus kijk, dit zijn de gevolgen toch? Wanneer je dus onder zware druk het werk moet doen. En misschien moet ik het anders illustreren. Kijk, je zou normaliter zou je onder normale omstandigheden zou je een verpleegkundige moeten zetten, werken op 4 patiënten. Maar omdat wij gegevenementen voor kiezen om, dus heb ik het over dus de reguliere zorg hoor, dan zie je dus dat soms verpleegkundigen 1 op 6 werken. Dus 6 patiënten hebben ze onder zich of soms zelfs 1 op 8. En dat zijn dingen die je niet moet willen. Je moet het niet willen hebben. En je kan ervoor kiezen om dus dan de bedden verder te sluiten, maar dan snap je ook wat er gaat gebeuren. Dus het zijn geen makkelijke issues. Dit zijn allemaal, het is inherent aan wat er nu gaande is en dit moeten we oplossen. Dus vandaar dat wij dus ook voor een steeds pleiten voor behoud van ons personeel.
1: Iemand stelt hier een vraag. Directeur, is uw salaris als directeur van AZ hoger dan het salaris van de DNA-leden of hoger dan het salaris van de president?
0: Jammer genoeg niet.
1: Jammer genoeg niet?
0: Niet.
1: Oké. Dag Lim. Ze betalen de Filipijnen $1,500. En voor ons hebben ze geen geld. Laten ze maar laten hoor. Die mensen zullen wegblijven.
0: Het is niet waar. Weet u, kijk, ik denk dat de minister ongelukkige uitspraak heeft gedaan. En ik laat me het vandaag rechtzetten. We hebben geen Filipijnen die we 1500 betalen, maar dat allereerst zeggen. We werken met de agency. En je agency laat dus de mensen komen naar behoeften zoals wij die hebben aangegeven. Wat wij verlonen en wat de agency betaalt aan de Filipijn is ook geen $1,000. Laat me dat voorop stellen. Maar we moeten verder. Ik ken het niet uit het hoofd, want we werken met de agency. Wat belangrijk is, want iedereen vergeet wat de Filipijnen nu doen. Als we de Filipijnen nu op dit moment, want natuurlijk is er hele jugu-jugu, toch? Alles met jumpen op de Filipijnen, ook in het ziekenhuis er hele jugu-jugu, we hebben met mensen gesproken. Als die agency zegt, van luister, director, it is nice what you're doing, but I will take them out. Dat betekent, Cliff, dat er meer bedden gaan sluiten, meer bedden zullen sluiten in het ziekenhuis. Van die 10 IC-bedden die nu al krapjes, gaan we naar 5 bedden. De NICU, die we met veel pijn en moeite weer hebben opgebouwd naar een x-aantal bedden, ga ik weer bedden moeten sluiten. Dus ik kan ze morgen wegsturen. Dat is niet het probleem. Dus daarom zeg ik, kom naar verder in Filipijn. Maar laten we ervoor zorgen dat we onze mensen die we hier hebben beter belonen. En wanneer dat gebeurt, is het heel verhaal van Filipijnen beëindigd. En laat me er ook dit van zeggen. Ook al gaan wij nu de mensen van ons beter belonen. En dat moet. Als het aan mij ligt, was het al gisteren dan vandaag. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan kan ik nog steeds geen bedden openen. Want ik heb er nog steeds geen bevoegde mensen in AZ. Die alle bedden, zoals het hoort te zijn, kunnen draaien. Dus je gaat nog met buitenlandse krachten moeten werken. En ik heb niet alleen Filipijnen, laat me dat ook direct zeggen. Ik heb ook Cubanen. Ik heb Cubaanse specialisten, artsen, verpleegkundigen. Alles hebben we in AZ. Dus dat mensen zich focussen op Filipijnen vind ik jammer. En gelooft u me. Weet u, ook die mensen werken. Die mensen zeggen, je moet ze zien. Dat eten komen naar land, ze doen hun werk en ze gaan weer weg. Ze zijn niet om te blijven, ze zijn niet om mensen hun jobs te nemen.
1: Waren ze een tijdje niet bij de spoedeisende post van RKZ?
0: Ja, dat was jaren terug. Toen hadden alle ziekenhuizen Filipijnen. Dus toen konden we dat betalen. Toen was het, weet je, ja, niet zulke grote verschillen. Dus dat was jaren terug. Hadden er inderdaad honderden Filipijnen in het land.
1: En je heeft me toen behandeld, weet ik nog. Maar het was een probleem of te gaan amaren.
0: Ja, dus dat is maar dat zeker toch taalbarrière. Ook met onze Cubaanse verpleegkundigen die we hebben. Het blijft een taalbarrière. Dus ze kunnen technisch goed zijn, maar je moet kunnen communiceren met die patiënt.
1: Oké. Laat me even kijken. Oké, iemand zegt, niet persoonlijk, maar de directrice van AZ zit een aantal jaren op die plek. Soms is het goed om iemand anders met frisse ideeën en een beetje commerciële achtergrond ruimte te geven om uit een donkere tunnel te komen. Hoe lang bent u er al?
0: Ja, ik ben dus nu al over enkele maanden 30 jaar verbonden aan het ziekenhuis. Maar wat men moet vergeten...
1: Maar niet als directeur, toch?
0: Nee, ik zit er nu al 9 jaar. Ja. Maar misschien is het goed dat de mensen ook weten wat je achtergrond is.
1: Maar 9 jaar is niet lang.
0: Dus daarom, kijk, soms weten mensen niet eens van, wat is je background? Toch niet dat ik geef met hier zitten op de schep of whatever. Maar je moet begrijpen, als je dus een ziekenhuismanagement hoeveel jaren niet heb gestudeerd. Je hebt gestudeerd, je bent, formeel ben ik ook nog een gezondheidseconoom. Enige in Suriname overigens. Dus je moet begrijpen, het is waarvoor je kiest toch? Dus als men wil gaan voor een technocraat, iemand die weet waar het over gaat. Ja, dan moet je wel de juiste persoon op de juiste plek plaatsen. Dan gaat het niet omwisselen, want iedereen denkt dat het ziekenhuis runnen. Dat je even iemand importeert of even gewoon iemand daar zo laten nestelen. En dan kan je een ziekenhuis runnen. Dat gaat absoluut niet zo.
1: Wie was uw voorganger ook alweer?
0: Voorganger was de heer Brahim. Hij was er van 2012 tot 2016. Juman Khan, die was er van 2000 tot 2012. En daarvoor hadden we Parmisser.
1: Ja, ja, ja.
0: Parmisser was 1996 tot 2000.
1: Oké. Okay. Nog maar 9 jaar is... lijkt mij. Maar er wordt niet aangedacht toch om u te vragen van... doe een stap terug of zo. Dat is niet aan de orde op dit moment.
0: Ik zou... Nee, niet dat ik het weet.
1: Ja. Het ziekenhuis leent al jaren, is diezelfde persoon hoor, maar er is een gap tussen en die persoon gaat door. Het ziekenhuis leent al jaren passief op subsidies en giften. Een directeur moet actief zoeken naar particuliere samenwerkingspartners. Een fusie met andere zorginstellingen is ook denkbaar. En het laatste deel van die app is, jarenlange subsidies houdt vele directies passief. Met als gevolg vaak terugkerende calamiteiten.
0: Ja, dus de feit heeft dus dan de persoon heeft niet gevolgd wat er min of meer gebeurt, is dat onze heel financieringsstelsel op zijn gat ligt. En AZ zit echt niet te springen en te wachten op financiering of subsidie, zo laat dat gewoon gezegd zijn. We worden ook niet gesubsidieerd, dus

0: nog tarieven wil vaststellen. En dan krijg je dit soort situaties.
1: Goed. We gaan door met de reacties, met de vragen. Limbo leest mijn app over. Ja, ik ben ook patiënt van haar, hoor. Voor de persoon die de vraag gesteld heeft over mevrouw Doelwijd. Een vraag. Ik heb van iemand vernomen dat dokter Doelwijd haar werkzaamheden heeft stopgezet. En ik ben patiënt van dokter Doelwijd. Limbo, lees mijn app. Lees mijn app. Ik heb het gelezen, rustig.
0: Ja. Klopt.
1: Ik heb begrepen dat ze wel terugkomt.
0: Ja. Dus ik heb morgen een gesprek met haar. Dus ik hoop dat ze me goed nieuws geeft.
1: Ja. Oh, is ze in Suriname?
0: Ja, ze is in Suriname.
1: Oh, geweldig.
0: Ja.
1: Vraag die ruimte blijven, hoor.
0: Ja, absoluut.
1: Heel goede.
0: Absoluut.
1: Heel goede. Hoogarts. Waar is mijn. Ik kom zo bij je, hoor. Ik moet het even sturen voor mezelf. Live in de studio met de directeur. Ik ben tevreden met de manier waarop je de vragen beantwoordt. Geen enkele vraag verrast u, merk ik.
0: Nee, natuurlijk. Nee.
1: 8541. Ja, ik heb hem al pap.

0: Oké, okay, terug naar de berichten die hier komen op het scherm. Goedemorgen Limbo. Ik heb een operatie daar gedaan. De artsen werken goed hoor. Ik ben goed behandeld door de zusters. Oké. Okay. Dat moet ook kunnen. Iemand zegt, ik hoor dat er een nieuw AZ komt. Is het waar? En waar komt het dan te staan?
1: Ja, dat klopt. In deze fase zijn we dus nu bezig met een herstel- en reparatiefase.
0: Ja, misschien wel dat in de inleiding hebben gezegd.
1: Ja, toch? Dus nu zijn we dus inderdaad bezig met reparatiefase, waarbij we dus de huidige faciliteiten upgraden. Dat is stap 1. En stap 2 is dat er een nieuw ziekenhuis komt. Feitelijk een soort van een vleugel annex ons huidig beddenhuis. En dan van daaruit gaan we dus afbouwen. Ons huidig beddenhuis en andere diensten. Het is een heel groot plan. Het is een plan dat ook goedgekeurd is door Islamic Development Bank. Dus al vanaf vorig jaar hebben zij al een goedkeuring aangegeven. Ze hebben ook nog medefinancierders gevonden om dus dit allemaal te trekken. Met en al komt het project op ongeveer $155 miljoen om alles weer een volledig nieuw academisch ziekenhuis te hebben. Wat er nu is dat dus de huidige regering, we hebben afgesproken dat we dus nu in deze fase ervoor zorgen dragen, dat wat wij dus nu in stand moeten houden, dat we dat in stand houden. En als het goed is dat we dus volgend jaar starten we dus met de voorbereidingen voor dus de nieuwbouw. We hebben dus nu al de plannen, we blijven hier met gewoon on speaking terms. Het is een heel mooi groot plan, maar u snapt het, Cliff. Ik kan gewoon plan nou, dat morgen is de patiënt nog niet geholpen. Dus wij praten dus nu meer over dus wat wij nu in deze acute fase gaan oplossen. Maar de plannen die zijn er en we gaan er hier met gewoon voor.
0: Ja. Binnen hoeveel tijd, waar moeten we aan denken?
1: Ja, dus je moet, als ik kijk naar dus het termijn, het bouwtraject dat ze hebben uitgezet, 5 jaar. Dus als we volgend jaar starten, 2028, hopen we dat we hier met al die oil en gas binnen hebben. En dan kunnen we dan hier met gewoon vlot verder.
0: Oké.
1: Er zijn ook andere plannen, hoor, Cliff. Maar misschien moet ik ook nog verder terwijl je de berichten leest. We hebben ook nog de kinderziekenhuis dat komt. Dat is een project met Total Energies.
0: Deze mooie dingen moet je maar aan het eind zeggen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En Wien wordt niet boos op me, hoor. Ik lees slechts wat de mensen schrijven. Wien.

0: Want iemand zegt, waarom sturen ze de oudjes niet naar zorghotel? Ze worden daar heel slecht behandeld. Dat geloof ik natuurlijk niet, maar weet je daar iets over?
1: Ja, ik kan er niet veel over zeggen. Maar ik denk dat alle instellingen hebben hun uitdagingen. Mm. En ieder doet wat hij of zij, wat ze kunnen binnen de mogelijkheden die ze hebben.
0: Ja. Kan het parkeerprobleem bij het nieuw ziekenhuis meegenomen worden?
1: Ja, er komt een parkeertoren. Maar één is niet genoeg. Veilig moet je twee hebben. Want ik zei het al aan het begin van ons vraaggesprek. We hebben 2200 medewerkers. Ook die moeten parkeren. Ook onze bezoekers moeten parkeren. Dus we zijn bezig. Er is nu wel één parkeertoren geprojecteerd. En we kijken waar we nog een tweede kunnen neerzetten.
0: Goedemiddag. Ik heb niet vanaf het begin geluisterd. Maar de directeur lijkt mij een down-to-earth mens. Legt alles duidelijk en begrijpelijk uit. Gaat u zo door?
1: Oh, dank u.
0: Is het waar dat enkele specialisten in de AZP rond 800.000 SRD declareren? Ja of nee? U hoeft geen naam te noemen. Wat bent u van plan daarmee te doen? Want de vorige minister zei dat 40% van de inkomsten van AZP naar specialisten gaat.
1: Kijk, dat van de specialisten, we moeten misschien voorop stellen dat de medische specialisten, die hebben een overeenkomst met alle verzekeraars. En dan heeft AZ, daarbovenop hebben wij specialisten die in loondienst zijn. En die hebben natuurlijk een ander soort type contract. Dus wij hebben vanaf 2019 zijn we gestart om specialisten in loondienst te nemen. En dan heb je de andere groep, die fee-for-service groep. Dus als er nou 8 ton of hoeveel ton of whatever, die bedragen, dan zo moeten de verzekeraars op reageren. Want die betalen de specialisten, toch? Die kunnen feitelijk min of meer ervoor zorg dragen dat ze de dus zaken aan banden leggen.
0: Ja, oké. Okay. Dan ga ik even door met de volgende berichten. Vraag aan de directeur, goedemiddag. Is de machine waarmee maagfoto's gemaakt worden, de machine is kapot?
1: Ik denk dat ze bedoelen het MDL, waar ze maagonderzoek doen. Okay. Dus dat is eigenlijk endoscopisch, waar ze dus de maagonderzoek moeten doen. En daar hebben we ook nieuw apparatuur besteld.
0: Oké, dus binnenkort is het een nieuw apparatuur.
1: Nieuw binnenkort. Dat is ook een ander project met een PetroChina, die dus voor de financiering heeft gezorgd.
0: Maar als de specialisten poli gebouwd was voor 20 specialisten, waarom bleef AZP specialisten aannemen? Waarom zitten bijvoorbeeld alle cardiologen daar?
1: Kijk, ik zei het al, een academisch ziekenhuis is een academisch ziekenhuis. En we hebben nog steeds een tekort aan medische specialisten. We kunnen dus, je kan poli, tijden kan je kan in de ochtend naar de poli, je kan in de middag naar de poli. En dat moet je allemaal geven, mensen als we het zodanig faciliteren. En dat moet ook gebeuri. Ik zei het ook, dat we het poligebouw gaan we uitbreiden, is een huidige. Maar we gaan ook

0: iets meer specialisme in huis hebben. We moeten dat vanwege dus die SIH. Je moet niet vergeten dat achter elke SIH-dienst staan er zeker hoeveel alle specialismen die ze hebben ook een dienstrooster. Dus je moet meer specialisten hebben. Je kan niet maar een paar hebben en dan gaan ze om de 2 dagen moeten ze dan weer een dienst draaien. Dat werkt niet.
1: Ja, weer iets over dat van de cardioloog in AZB zorgen voor een spreiding. Een team van artsen uit Leiden had zich ingezet voor de afdeling cardiologie in RKZ. Het is gewoon doodgebloed. Wij onderhouden en koesteren niks in Suriname. We zijn aan het afbouwen, hè. Nou, even kijken wat er nog staat. Alle respect voor mevrouw Redan. Welke oplossingen zijn in het vooruitzicht? Er was ook zo'n plan voor vrijwilligers vanuit de samenleving. Iemand zegt dat hij is ook flink. Ze praat vlot. Oké. Okay. Iemand complimenteert jou hier. Waarom is AZ de enige plek die alle ziekte waar het werk kan verdeeld worden? De overheid kan AZ toch ontlasten. Oké, okay, wat spreiding, no? Nou, ik denk dat er zijn nog heel veel vragen, directeur. Mm-hmm. Nou, we zitten al dichtbij aan de 5, merk ik.
0: Ja, het is snel gegaan.
1: Maar toch even de laatste. Ik vroeg me af, komt het nieuwe AZP in samenwerking met SDB er nog en op welke locatie? Ja, dat is net beantwoord. De patiëntenzorg in het zorghotel. Oké, okay, dit moet. Ik ga het weer een keer uitnodigen om over zorghotel te praten hoor. Ik vind het maar gek om. Lim, ik heb een opmerking. Kunt u de directeur vragen of de trappengang naar de polies, naar de specialisten, ook wordt schoongemaakt, zegt Stanga. Ja, ik denk dat we hiermee kunnen volstaan, no? Mm-hmm. Directeur?
0: Ja.
1: Je zou ons nog vertellen over de mooie plannen.
0: Ja, dus er zijn natuurlijk plannen. Ik zei het al in samenspraak dus met de president, de regering. Zijn wij dus nu bezig om dus die acute reparatiefase, de belangrijkste afdelingen weer op en running te krijgen. Ook de tekorten, medische gebruiksartikelen, medicijnen gaan zomaar door, vangen we op. Maar belangrijker nog ook labradiologie, dus ook het medical equipment park zijn we aan het opkrikken. Dat zijn allemaal miljoenen US dollar die dus de regering vrijgemaakt heeft. Maar we kijken niet alleen naar de regering, we kijken hier met ook naar andere partners. Zo heeft Total Energy Scheme ook een project geadopteerd. Dat is het voor ons kinderziekenhuis. En het allerbelangrijkste dat gegeven moment nieuw voor ons is, en ik denk ook heel belangrijke stap, is dat we het kinderafdeling, dat we dus daar nu komen met een kinderspoedpost. Want als u de SIH kent, weet u dat er daar een kinderkamer is. Het is niet correct. Weet je, de kinderen zien en maken heel veel mee. Maar ook onderling, ze zien wat er gebeurt. Iets oudere kinderen overigens zien wat er gebeurt. Ze zien op en neer mensen rennen daar met volwassenen, bloed, alles. Ze worden met alles van huilende mensen. Het is not okay what we are doing. En om die reden hebben we op een gegeven moment gezegd dat er dus aan een kinderspoedpost komt op een andere locatie. Dus dat zijn voor ons dus nu, tussen nu en volgend jaar, de meest belangrijke projecten. Doorstart SIH. Ja, heb ik al gezegd. De ICU-afdeling gaan we op een gegeven moment ook verder opkrikken. De neonatale intensive care en ga zomaar door. Dus het hart van het ziekenhuis gaan we inderdaad oppakken. Dat zijn allemaal projectplannen die dus reeds goedgekeurd zijn en we kunnen dus nu starten. Wat ik wel wil zeggen aan die samenleving, Cliff, we zullen nog steeds issues hebben, want die uitdagingen die zijn er nog steeds.
1: Ja.
0: Morgen is nog niet alles opgelost. Ja. Maar we werken conform een plan, we werken conform priorities die we gesteld hebben. En we houden ons ook eraan. En natuurlijk hou ik die regering scherp, want je snapt, alles wat je met de regering doet, is bureaucratie, toch? Dus je moet ze op een gegeven moment ook scherp houden op dingen die er gebeuren. Maar met deze president, weet u, heeft het altijd aan me gevraagd, hoe ze arts is, ze zo makkelijk praten. En ze begreep het direct. En heel iets zeggen van, dit is en dit kan niet. Oh nee, dit kan niet. En ze zorgt ervoor dat het in orde gemaakt wordt. Dus
1: geeft een aantrap aan de politieagent en de militair.
0: Nee, man. Maar ik zeg wel hoe belangrijk wij zijn. Ik zeg niet dat de andere groepen niet belangrijk zijn.
1: Nee, ik heb het niet over groepen.
0: Maar
1: Ja. Je zegt, die president is een arts, ze begrijpt het.
0: Maar het is goed toch dat we eindelijk een arts hebben.
1: Ja.
0: Weet hoe blij wij.

0: zijn van een zorgsector, dat we een arts hebben die president is. Klinkt me, dan gaat tapai weer vertellen hoe verhaal
1: ik en aan de opmerking heeft te maken met de twee vorige presidenten, dus daarom zei ik.
0: Maar daarom zeg ik niets toch.
1: Ja.
0: Maar, ja. Dus we zijn bezig. Weet je, het is ongoing. Ik vraag nogmaals aan die samenleving. Mis heb dat probleem. Ik bedoel, we weten het. We zijn elke dag bezig. Maar belangrijker nog, Cliff, is die SEH. Hey, ja. Laten we ze niet uitschelden. Die mensen doen echt wat ze kunnen. Ze werken keihard. En weet je, het werkt ook op hun mentale gesteldheid. Ibrie deed op een Facebook. Ja, ik moet daar uren zitten. SEH staan op zijn. Ja. Mensen, het werkt op die mensen, hun mentale gesteldheid. Ze hebben het al moeilijk. Laten we proberen. Ik snap dat er klachten zijn. Wij hebben onze ambudsbureau. Ik zeg het vaak tegen mensen die kan. Want kijk, we zijn allemaal deel van die samenleving, Cliff. Dat vergeten vele mensen. Ook het personeel van AZT, buurman, buurvrouw, familieleden, anybody. We zijn deel van die samenleving.
1: Wat ze ook niet begrijpen is dat de triageafdeling eigenlijk er is als een soort voorbode, zodat de arts precies weet wat hij of zij kan verwachten straks.
0: Precies.
1: Of moet behandelen.
0: Precies. En dan wanneer je eenmaal binnen bent, dan begint het te lopen. Dus communicatie kan beter, hoor. Nogmaals, ik kan dingen niet goed praten hier. Er kan veel verder. Er zijn genoeg verbeterpunten. Maar Konakosdesma, echt geloof me, ze werken. En ik vraag gewoon aan die samenleving. Ik hou daar ook een beetje rekening mee. Toch, ze zijn ook deel van die samenleving. Het is nu leuk voor ze om elke dag te kijken, ze weer een andere Facebookbericht. We hebben een ambudsbureau. Ik weet dat vele mensen niet geloven. Alleen met de item kan ik mijn klacht dat je de AZ niet behandelt, mijn klacht. Dat is ook niet zo. De klachten worden behandeld. Er zijn veel klachten die we op een gegeven moment opgelost hebben. Andere die we niet oplossen. Nou, dan stappen de mensen ook naar de rechter. Ook dat soort type issues hebben we. Dus dat wil ik hier met die samenleving meegeven. Morgen is nog niet alles opgelost. Maar we werken conform een plan. En we gaan er gewoon voor.
1: Ja, ik denk dat jullie nog wat werk daar moet afmaken. Dus je kunt rustig op die plek blijven.
0: Dus dat heb ik niet gezegd, maar ik weet wel wat ik moet doen.
1: Nou, veel succes, directeur. Ja, dan,
0: dank u wel.
1: Met uw staf, uw afdeling, voorlichting, want dat is zeer belangrijk. Daarom dat we dat dit moment ook hebben gehad. En maakt uw werk af, nogmaals.
0: Ja.
1: I think you're the right person on the right place. Mm-hmm.
0: Dank
1: to do
0: wel.
1: The right job. Ja. Mm-hmm. All the best.
0: Yes, dank u wel.
1: Nou, het was een waar genoegen om de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo hier te hebben in deze Bacchanatorie. Ik ben zo bij u terug. We gaan naar de tweede ronde advertenties.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
2: Rustig, dikke rustig, maar Adria, rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oei, omwika, vaar omwika, man.
3: Doe wakadabe, ai, go.
2: Hey, dik alasan, voeg snel, dik alasan. Hey, wakti, moet je wat alkoedabe?
3: Oké, Arkino, taaie bek, wat teke me?
2: Ja, want daar heb ik wat voor maak wat teke san.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. If I bid de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
5: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja. Gewoon goed. Mensen, er is nog steeds Bagannatori. Die tere van Bagannatori. Want ik denk dat we socials aan kunnen afbouwen. Ik heb geen advertenties meer. En ik heb ook geen gasten meer. Geen interviews. En het is al 10 minuten over half vijf. Isabi. En ik denk dat u ook... Iwango Nyawasani. Iwango Sdong. Relax. Doe kom op team voetbal. Isabi. Na zo'n drukke dag. En ga je alvast voorbereiden op... eventueel wat regen. Ik hoop dat we als mensen, als gemeenschap niet te veel last krijgen van die tere straks van wat in de regio is. En dat we niet te veel schade. Ik denk alle landbouwers en alle landbouwproducten, alle mensen die de potismassa eigenlijk is door naar Watra. En tel in potisma, maar in dit geval vooral die mensen die zo breed hebben. Isabi, we poorden malati. En we hopen dat een probleem voor de los op gauw. We doen ook natuurlijk van deze plaats uit een beroep op alle mensen. Mijn hemelse vader, rij met een zak in je auto. Pot den dotti en dump geen dingen hier en daar. Gooi geen petflessen naar buiten. En als je af wil van een of andere, van mijn gezicht grof.

Ze hebben het leuke om leuk te wonen en te leven te ondermijnen. Dus Lucas Andati, wij willen u bedanken. Dat was Bakanator. Ik bedank nogmaals de directeur voor AZ voor het komen. Meneer Parmisser voor het interview. Meneer Kanhai ook voor het interview. Meneer Samuel moeten we natuurlijk ook bedanken. Natuurlijk het team van Lim FM. En de kijkers en de luisteraars en de commercial houders, de adverteerders. Maar het was mooi, dan Mogwiro. Zoek een mooie song om af te draaien. Ah, you don't want the rights of this music. We draaien ook die hitparade van ons. Ik kan er de hele dag naar luisteren. Is een Nagy Boy featuring The Genius. De clip is ook te zien op Lim TV. De hele dag draaien die mannen de clip. En als je naar die clip kijkt, ga je het best wel begrepen hoor. Waarom de jongens hier de hele dag naar kijken. Maar en afdraaien. Maar I like the rhythm en de beat. Dus we draaien dus volgens mij nieuw binnengekomen op 10. Blijf naar Lim luisteren, want je krijgt goede muziek tussen nu en zeker vanavond 12 uur. En daarna hebben we de nachtuitzending. Enjoy it. En tot morgen met Gods wil. Daar doen we een nieuwe BT. Goedemiddag. Ik spreek je morgen. Can I get some money?

0: bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Bakkieweg tussen Agenoriaweg en Habibweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot half 5. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Jama?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De Oerusmal heeft met de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!

0: heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
1: Zranazani, Naskip.
2: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Saramaca. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 19 mei 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 5:00 in de middag. Gedeelte Misgunstweg tussen Meester P. Shandy Shawweg en Gravensteinweg, Mahoustraat, verlengde Mahoustraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 5:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
3: De number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
5: Number one.

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: 이들어 넘버 원.
1: 91.7.

0: Laat me komen.
1: One more time, you get me, fell.

tagging Lim in my mind.